14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana en Iran speelt op 21 juni tegen België.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasse. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakt hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de hometrainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de tweede groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. De Iraanse spelers vragen de FIFA om meer hulp tijdens dit wereldkampioenschap. Ze moesten na het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland meteen Los Angeles verlaten, terwijl was gezegd dat ze een nacht konden blijven. De ploeg verblijft om veiligheidsredenen in Tijuana. En Iran speelt op 21 juni tegen België.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Dit is jouw sportradio.
2: And it goes a little something like this.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. Een inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de 2e groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de duizendste procent nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mackie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mackie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak. 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen. En een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de 2e groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, and be fantastic. Cutting on the boxes is a Mr. Romantic.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling, vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach, Ronald Koeman, steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
2: Dit is
1: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland, maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen, uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak. 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen. En een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Argentinië is op voorsprong gekomen tegen Algerije. Lionel Messi tekende voor de treffer. De aftrap was om 3 uur.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, want voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie, waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak. 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen. En een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de hometrainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de 2e groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko en zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan, maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club, Fortuna Sittard. En toch is

0: die ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. En de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
1: Dit is jouw sportradio.
2: 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.

0: and says that I'm easy.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp in Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië. Bij Oranje stond herstel centraal. In Dallas en familie was welkom op de tribune. Ronald Koeman sprak zijn spelers kort toe en de basisspelers werkten hun herstel op de home trainer af. De ploeg bereidt zich in Kansas City voor op de 2e groepswedstrijd, zaterdag in Houston, tegen Zweden om 19 uur Nederlandse tijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review-procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-through penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak. 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen. En een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Oranje-aanvalster Linette Berenstein heeft getekend bij Real Madrid. De 125-voudige international ligt vast tot medio 2029... na haar vertrek bij Wolfsburg. Lionel Messi schreef WK-geschiedenis. De Argentijn scoorde 3 keer en is nu gedeeld WK-topscorer aller tijden. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasser. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakte hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Dit

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een Kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle drie de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de derde binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 17e. Langzaam maar zeker dus richting de helft van de week. En ook deze dag trap je sportief af met veel sport. Onder andere voetbal, Formule 1 en MotoGP onderweg.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdagochtend. Het is de start van 17 juni. Deze ochtend neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat regen vallen. Vanmiddag blijft het noorden wisselvallig, terwijl elders de zon af en toe doorbreekt. Het wordt 19 tot 26 graden, dus aan de temperatuur ligt het niet. De ochtendspits die verloopt op woensdag een stuk minder druk dan op andere werkdagen. De meeste files staan deze ochtend in de Randstad en in het midden van het land. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg. En natuurlijk veel sport voor je. In Nijmegen heeft NEC een nieuwe aanwinst binnengehaald. Daarover zo meer en natuurlijk ook meer over het gedoe binnen de Formule 1. Hè. De teruggedraaide straf van Gasly, waardoor andere teams weer in beroep gaan. En zo blijft de soap maar doorgaan.

Het is je sportradio Grand Prix Radio aan het begin van woensdag de 17e. En in het voetbal heeft NEC de komst van Per Schuurs afgerond. De 26-jarige verdediger keert transfervrij terug in de Eredivisie en heeft in Nijmegen een contract getekend tot medio 2029. Schuurs was clubloos sinds zijn vertrek bij het Italiaanse Torino begin februari, waar hij 3,5 jaar speelde. De club uit Nijmegen noemt de komst van de verdediger uitzonderlijk en geeft aan hem alle tijd en ruimte te zullen geven om zich aan te passen en te ontwikkelen. Goed nieuws dus vanuit Nijmegen. Schuurs die dus richting NEC gaat. Ja, in de Formule 1 hebben McLaren, Red Bull Racing en Mercedes beroep aangetekend bij de FIA. De teams zijn het namelijk niet eens met het besluit om de tijdstraffen voor Alpine-coureur Pierre Gasly, die uitgedeeld zijn tijdens de Grand Prix van Monaco, terug te draaien. Door het schrappen van de straffen kreeg Gasly zijn derde plaats terug, wat ten koste ging van onder meer McLaren-coureur Oscar Piastri. De Autosportfederatie zal zich nu opnieuw over de zaak moeten gaan buigen. Voorlopig is dat hoofdstuk dus nog niet afgesloten. En wordt een dingetje van wordt vervolgd. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Zo dadelijk meer over Irene Wüst. Die is namelijk de nieuwe chef de mission voor de Olympische Spelen tijdens Los Angeles 2028. Zo dadelijk daar meer over en ook haar eigen reactie op dit leuke nieuws toch wel. Goedemorgen, ook deze woensdagochtend zijn wij je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten dat schaatsicoon Irene Wüst is benoemd tot nieuwe chef de mission voor de Nederlandse Olympische ploeg. De 40-jarige Wüst is de opvolger van Pieter van den Hogeband en zal de ploeg leiden tijdens de zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Ja, ze is de eerste vrouw die deze functie bekleedt. Sportkoepel NOC-NSF kiest met de aanstelling van de meest gedecoreerde Nederlandse Olympiër ooit voor verjonging en ervaring binnen de leiding van de Olympische equipe. Goed nieuws dus voor Irene Wüst. En gisteren gaf ze haar reactie bij de NOS wat ze daar zoal van vindt.
1: Enorme eer, absoluut. Ja. Ik denk dat het me heel goed past. Ja. Ik heb heel veel ervaring in Olympische Spelen. Ik heb natuurlijk zelf 5 Olympische Spelen mogen meemaken. Op het allerhoogste niveau mogen acteren. Ik heb eigenlijk binnen de topsport alles wel een keer meegemaakt. Ik ken de klappen van de zweep. In mijn functie nu bij NOC-NSF begeleid ik ook sporters en coaches op het mentale gebied. Daar doe ik ook heel veel ervaring in op. Ik wil met z'n allen voor het hoogst haalbare gaan. En dat echt met z'n allen doen. En het mooiste is natuurlijk als iedereen zijn volledige potentieel kan halen in LA en topprestaties kan leveren. En dat gaat natuurlijk helaas niet iedereen lukken. Maar mijn missie is wel om daar de atleten en de coaches en de staf zo goed mogelijk in te steunen. Vooraf en op het moment zelf. En daar samen een fantastische tijd maken.
2: Dit is Grand Prix Radio, Sportradio.

0: Sport Radio, Grand Prix Radio. En het begin van deze woensdag. Deze ochtend neemt de bewolking toe. In het westen kan af en toe wat regen vallen. Vanmiddag blijft het in het noorden wisselvallig. Terwijl elders af en toe de zon doorbreekt. Het wordt 19 tot 26 graden. Ja, deze ochtend staan de meeste files in de Randstad en in het midden van het land. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de ANWB hoe het er precies aan toe gaat deze woensdagochtend. Vandaag natuurlijk ook een nieuwe dag tijdens het WK voetbal. Onder andere Portugal komt vanavond in actie om 7:00 tegen de Democratische Republiek Congo. Die wedstrijd en nog 3 andere worden vandaag gespeeld. Gaan we zo dadelijk even op vooruitblikken.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. San Queen. For life.
10: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. San Queen. For life.
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
14: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
0: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het aantal mensen dat voor spouwmuurisolatie kiest is hard teruggelopen, schrijft het AD. Sinds een paar jaar moet gecheckt worden of er geen vleermuizen in de muren zitten, en die inspectie kan aardig in de papieren lopen. Een huis in het Brabantse Rijen is voor een deel ingestort na een grote brand vannacht. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen waren, maar dat is niet zeker. En Nederland heeft met steeds meer voortvluchtige criminelen te maken. En dat zijn ook steeds vaker zware jongens, schrijft de Telegraaf. Door Europese samenwerking worden ze ook steeds vaker gepakt.
4: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle drie de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Nout van Sommeren.
6: Met zo dadelijk nieuws uit de MotoGP en meer over het WK voetbal.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 17 juni. We gaan alweer richting de helft van de week. Ah joh, dat je het weet, het is alweer weekend. Op het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika sluiten vandaag de laatste landen de eerste speelronde van de groepsfase af. Vanavond maakt Portugal zijn opwachting en staat de Europese kraker tussen Engeland en Kroatië op het programma. Vannacht wordt er ook op Canadees en Mexicaans grondgebied gespeeld. Vanavond om 7 uur Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. Om 10 uur vanavond Engeland tegen Kroatië dus. Om 1 uur vannacht Ghana die het opneemt tegen Panama. En vannacht om 4 uur, als je die wil zien, dan ben je een echte diehard, zeg maar. Oezbekistan tegen Colombia. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Dan heb ik ook nog positief nieuws uit de MotoGP. Want de coureur Alex Marquez heeft medische toestemming gekregen om een deel te nemen aan de Grand Prix van Tsjechië komend weekend. Na een evaluatie van zijn fysieke toestand heeft zijn arts besloten dat hij fit genoeg is om af te reizen naar het circuit. Daar vindt komend weekend dus de 9e ronde van het MotoGP-seizoen 2026 plaats. Eenmaal aangekomen in Tsjechië zal Marquez nog een laatste medische controle van het circuit moeten ondergaan voordat hij definitief mag racen. Ik vind het toch wel bewonderenswaardig, want nog niet zo heel lang geleden is hij behoorlijk gewond geraakt, hoor. Zelfs iets van een nekwervel gebroken en dergelijke. Zo zie je maar dat die gasten enorm snel herstellen. Die hebben natuurlijk wel de beste artsen tot hun beschikking. Maar toch, je moet het maar wel weer even doen. Alex Marquez, die dus waarschijnlijk komend weekend weer gaat deelnemen aan de MotoGP. Dit keer in Tsjechië. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Sport in het kort onderweg met deze ochtend op de sportredactie. Niemand minder dan Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Baby.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de duizendste procent nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mackie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mackie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. De ronde van Zwitserland begint vandaag met de eerste etappe voor zowel de mannen als de vrouwen. Beide koersen vertrekken vanuit Sondrio en finishen later vandaag in diezelfde plaats. Voor de mannen staat er een rit van 144 kilometer op het programma. De vrouwen die leggen een afstand van ruim 109 kilometer af. Het parcours bevat gedurende de dag verschillende heuvels en beklimmingen. De vrouwen beginnen deze ochtend straks om 10 uur... en de verwachte aankomst is rond 1 uur vanmiddag. De mannen gaan daarna om 1:30 van start. En zij worden rond de klok van 5 terugverwacht aan de finishlijn. Dat dus tijdens de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland die vandaag begint. En dan gaan we natuurlijk ook de komende tijd van op de hoogte. Te houden. Zo dadelijk hier de ANP-headlines en hoe is het gesteld op de weg? Ook dat hoor je zo.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Tunesië heeft bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen na de 5-1 tegen Zweden. Hervé Renard neemt het per direct over en arriveert dinsdag in Monterrey om de eerste training te leiden. Oranje speelt op vrijdag 26 juni in Kansas City tegen Tunesië.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
15: Wie? Ik?
14: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
15: Echt waar?
14: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
15: Dat is stoer van mij.
14: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
15: Woehoe!
14: Op sunweb.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
17: Kippie.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
22: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
23: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
24: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
25: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Grand Prix Radio.
26: Noud van Sommeren.
27: Hey, hallo, good morning. Het is de start van woensdag 17 juni. En ook deze dag trap je af met een gezonde dosis sport. Zo dadelijk meer over het debacle van Tellen Griekspoor. En goed Oranje Leeuwinnen nieuws.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, deze ochtend neemt de bewolking toe in het westen en kan het af en toe wat regenen. Daar vanmiddag blijft het noorden wisselvallig, terwijl elders de zon af en toe doorbreekt. Het wordt 19 tot 26 graden vandaag. Het is 17 juni, vandaag de verjaardag van Erik Hulsebos, de oud-marathonschaatser. Je weet al, Erik Hulsebos, heeft een eigen liedje. 56 is hij geworden vandaag. Venus Williams, die viert vandaag haar 46e verjaardag. En voetballer Jurjen Timmer, die viert vandaag zijn 25e verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je bent in sportief gezelschap, zeg maar. Nu we het toch over sportiviteiten hebben, zo dadelijk meer over tennis. Tellen Griekspoor, die is gisteren behoorlijk onderuit gegaan op het gras in Halle, daarover zo meer. Gelukkig ook goed nieuws te melden voor oud-international Berestijn, een van de Oranje Leeuwinnen. Die tekent bij een hele grote club. Goedemorgen, dit is je Sportraad.

Amp Free Radio in het begin van woensdag de 17e. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Halle uitgeschakeld. De Nederlander, de nummer 40 van de wereld, verloor in 3 sets van de Japanner Sho Shimabukuro. De eindstand op het Duitse gras was 4-6, 6-3 en 4-6 in het voordeel van de nummer 97 van de ATP-ranglijst. Ja, voor Griekspoor is de vroege uitschakeling een tegenvaller in zijn voorbereiding op Wimbledon, dat over 2 weken van start gaat. En ook daar houden we je natuurlijk van op de hoogte hier bij je sportradio. Dan wel goed nieuws voor voetbalster Lynette Berestein. Zij vervolgt haar carrière bij Real Madrid. De 29-jarige aanvalster van het Nederlands elftal komt transfervrij over van het Duitse Wolfsburg. 125-voudig international heeft in de Spaanse hoofdstad een contract getekend dat haar tot medio 2029 aan de club verbindt. Ja, bij Real Madrid wordt Berestein de ploeggenote van onder andere de Nederlandse Lotte Keukelaar. De Spaanse club eindigde trouwens afgelopen seizoen als tweede in de competitie achter kampioen Barcelona. Dat is dus een leuke opsteker voor Lynette Berestein die haar carrière gaat vervolgen bij NER.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Sportradio.

Deal, my dear. Sportradio Grand Prix Radio. Aan het begin van deze woensdag in de Formule 1 stapt Leonardo Fornaroli deze week opnieuw in een Formule 1-auto. De regerend Formule 2-kampioen neemt voor het team van Haas deel aan een tweedaags testprogramma op het circuit van het Spaanse Jerez. De Italiaan, die eerder dit seizoen al een vrije training reed voor McLaren, zal vandaag en morgen in actie komen. De test die maakt deel uit van het zogeheten Testing of Previous Cars-programma, waarbij teams dus met oudere wagens mogen rijden om jonge coureurs ervaring op te laten doen. Leonardo Fornaroli dus deze week voor Haas aan het testen in het Spaanse Jerez. Zo dadelijk meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Aan het begin van deze woensdag, deze ochtend, neemt de bewolking toe. En in het westen kan het af en toe wat regenen deze ochtend. Vanmiddag blijft het noorden wisselvallig. Elders komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt 19 tot 26 graden. Ja, de ochtendspits verloopt op woensdag een stuk minder druk dan op andere werkdagen. De meeste files deze ochtend toch wel in de Randstad en in het midden van het land. Onderweg voor je een actueel overzicht van het verkeersbeeld momenteel op de Nederlandse wegen. En natuurlijk ook voor je de ANP-headlines onderweg.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
16: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
17: Kippie.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het isoleren van spouwmuren is niet meer zo populair als jaren geleden, schrijft het AD. Er moet namelijk gecontroleerd worden of er in de muren geen vleermuizen zitten. En dat is een dure grap. Na een grote brand in het Brabantse Rijen wordt iemand vermist. De brandweer denkt dat die persoon nog in het brandende huis was, maar kon dat niet checken. Het huis is deels ingestort. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan het zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is. In zijn 200ste interland scoorde hij 3 keer tegen Algerije. Daardoor is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden.
7: Grand Prix Radio.
6: WK-update. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3e binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
10: Zo dadelijk meer over het gedoe van het nieuwe uitshirt.

sportief aan je woensdag beginnen met je sportradio. Ja, PSV heeft het nieuwe uitshirt voor komend seizoen gepresenteerd, maar de reacties die zijn verdeeld. Volgens de club is het ontwerp geïnspireerd op een Eindhovense zonopkomst en moet het zorgen voor een frisse, moderne uitstraling. Een Eindhovense zonopkomst. Is die anders dan op andere plaatsen? Blijkbaar wel dus. Op social media zijn veel supporters echter kritisch. Sommigen noemen het zelfs nu al het lelijkste uitshirt van het jaar en vragen zich af hoe het ontwerp is goedgekeurd. Opvallend genoeg lijkt de kritiek weinig invloed te hebben op de verkoop. PSV meldt dat het shirt goed verkoopt, vooral onder jongere supporters. Dat past volgens de club bij eerdere opvallende uitshirts die vaak populair bleken bij een jong publiek. Een aantal fans vergelijkt de lichte kleuren van het tenue met vruchtenhagel en deelt daar grappige bewerkte afbeeldingen van. Toch zijn niet alle reacties negatief. Sommige supporters vinden het shirt weliswaar niet mooi, maar wel uniek. Anderen zijn juist enthousiast en prijzen het ontwerp en de details van het clublogo. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie. Waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

pre-radio aan het begin van deze woensdag. Op het veld van hockeyclub Rotterdam worden vandaag opnieuw wedstrijden gespeeld in de groepsfase van de Pro League. De Nederlandse hockeyvrouwen en hockeymannen hebben vandaag een rustdag en hoeven niet in actie te komen. Toch is er een programma voor de toeschouwers, want er staan twee internationale ontmoetingen gepland. Aan het einde van de middag spelen de vrouwen van Spanje om 5:00 tegen de nationale selectie van Ierland. Vanavond om 19:30 is het de beurt aan de mannen met een duel tussen de nationale ploegen van India en Duitsland. Dat vandaag dus in het hockey in de Pro League in Rotterdam. Ook daarvan houden je op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Zo dadelijk natuurlijk de ANP-headlines en hoor je hoe de situatie op de weg is.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de 3rde binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Frankrijk is het WK begonnen met een zege van 3-1 op Senegal. Na rust scoorden Kylian Mbappé en Bradley Barcola. In blessuretijd bracht Kylian Mbappé met een afstandsschot de stand op 3-1. Zijn 14e WK-treffer en zijn 58e interlandgoal. Daarmee passeerde hij Olivier Giroud. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
19: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol. Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Grand Prix Radio.
8: Noud van Sommeren.
9: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 17e. Langzaam maar zeker dus richting de helft van de week. En ook deze dag trap je sportief af met veel sport. Onder andere voetbal, Formule 1 en MotoGP onderweg.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdagochtend. Het is de start van 17 juni. Deze ochtend neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat regen vallen. Vanmiddag blijft het noorden wisselvallig, terwijl elders de zon af en toe doorbreekt. Het wordt 19 tot 26 graden, dus aan de temperatuur ligt het niet. De ochtendspits die verloopt op woensdag een stuk minder druk dan op andere werkdagen. De meeste files staan deze ochtend in de Randstad en in het midden van het land. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg. En natuurlijk veel sport voor je. In Nijmegen heeft NEC een nieuwe aanwinst binnengehaald. Daarover zo meer en natuurlijk ook meer over het gedoe binnen de Formule 1. Hè. De teruggedraaide straf van Gasly, waardoor andere teams weer in beroep gaan. En zo blijft de soap maar doorgaan. Daarover zo.

Goedemorgen, het is je sportradio Grand Prix Radio aan het begin van woensdag de 17e. En het voetbal heeft NEC de komst van Per Schuurs afgerond. De 26-jarige verdediger keert transfervrij terug in de Eredivisie en heeft in Nijmegen een contract getekend tot medio 2029. Schuurs was clubloos sinds zijn vertrek bij het Italiaanse Torino begin februari, waar hij 3,5 jaar speelde. De club uit Nijmegen noemt de komst van de verdediger uitzonderlijk en geeft aan hem alle tijd en ruimte te zullen geven om zich aan te passen en te ontwikkelen. Goed nieuws dus vanuit Nijmegen. Schuurs die dus richting NEC gaat. Ja, in de Formule 1 hebben McLaren, Red Bull Racing en Mercedes beroep aangetekend bij de FIA. De teams zijn het namelijk niet eens met het besluit om de tijdstraffen voor Alpine-coureur Pierre Gasly, die uitgedeeld zijn tijdens de Grand Prix van Monaco, terug te draaien. Door het schrappen van de straffen kreeg Gasly zijn derde plaats terug, wat ten koste ging van onder meer McLaren-coureur Oscar Piastri. De Autosportfederatie zal zich nu opnieuw over de zaak moeten gaan buigen. Voorlopig is dat hoofdstuk dus nog niet afgesloten. En wordt een dingetje van wordt vervolgd. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Zo dadelijk meer over Irene Wüst. Die is namelijk de nieuwe chef de mission voor de Olympische Spelen tijdens Los Angeles 2028. Zo dadelijk daar meer over en ook haar eigen reactie op dit leuke nieuws toch wel. Goedemorgen, ook deze woensdagochtend zijn wij je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Don't you

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko en zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan, maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. Met de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten dat schaatsicoon Irene Wüst is benoemd tot nieuwe chef de mission voor de Nederlandse Olympische ploeg. De 40-jarige Wüst is de opvolger van Pieter van den Hogeband en zal de ploeg leiden tijdens de zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Ja, en ze is de eerste vrouw die deze functie bekleedt. Sportkoepel NOC-NSF kiest met de aanstelling van de meest gedecoreerde Nederlandse Olympiër ooit voor verjonging en ervaring binnen de leiding van de Olympische equipe. Goed nieuws dus voor Irene Wüst. En gisteren gaf ze haar reactie bij de NOS wat ze daar zoal van vindt.
1: Enorme eer, absoluut. Ja. Ik denk dat het me heel goed past. Ja. Ik heb heel veel ervaring in Olympische Spelen. Ik heb natuurlijk zelf 5 Olympische Spelen mogen meemaken. Op het allerhoogste niveau mogen acteren. Ik heb eigenlijk binnen de topsport alles wel een keer meegemaakt. Ik ken de klappen van de zweep. In mijn functie nu bij NOC-NSF begeleid ik ook sporters en coaches op het mentale gebied. Daar doe ik ook heel veel ervaring in op. Ik wil met z'n allen voor het hoogst haalbare gaan. En dat echt met z'n allen doen. En het mooiste is natuurlijk als iedereen zijn volledige potentieel kan halen in LA en topprestaties kan leveren. En dat gaat natuurlijk helaas niet iedereen lukken. Maar mijn missie is wel om daar de atleten en de coaches en de staf zo goed mogelijk in te steunen. Vooraf en op het moment zelf. En daar samen een fantastische tijd maken.
2: Dit is Grand Prix Radio, Sportradio.

0: En deze ochtend neemt de bewolking toe. In het westen kan af en toe wat regen vallen. Vanmiddag blijft het in het noorden wisselvallig, terwijl elders af en toe de zon doorbreekt. Het wordt 19 tot 26 graden. Ja, deze ochtend staan de meeste files in de Randstad en in het midden van het land. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de ANWB hoe het er precies aan toe gaat deze woensdagochtend. Vandaag natuurlijk ook een nieuwe dag tijdens het WK voetbal. Onder andere Portugal komt vanavond in actie om 7 uur tegen de Democratische Republiek Congo. Die wedstrijd en nog 3 andere worden vandaag gespeeld. Gaan we zo dadelijk even op vooruitblikken.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren!
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
10: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
13: Un helado, por favor.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
15: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
20: Kippie.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Zie je nou wel, ze ruikt me.
23: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
25: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
26: Dit is Grand Prix Radio.
27: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
28: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werden er 330 opgepakt. Opvallend is dat daar steeds vaker echt zware jongens tussen zitten. Nederland leunt nog te veel op Amerika en dat moet binnen 4 jaar anders zijn, vindt het kabinet. Minister Berendsen zegt dat hij samen met andere Europese landen gaat bekijken hoe we zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. En er wordt later vandaag gezocht naar de bewoner die wordt vermist in het Brabantse Rijen. Een historisch pand in het dorp brandde vannacht uit en stortte deels in.
27: Grand Prix Radio.
29: WK Update. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle drie de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de derde binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7:00 s'avonds tegen Zweden.
27: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33, Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk.
30: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
31: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk nieuws uit de MotoGP en meer over het WK voetbal.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 17 juni. We gaan alweer richting de helft van de week. Ah joh, voordat je het weet is het alweer weekend. Op het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika sluiten vandaag de laatste landen de eerste speelronde van de groepsfase af. Vanavond maakt Portugal zijn opwachting en staat de Europese kraker tussen Engeland en Kroatië op het programma. Vannacht wordt er ook op Canadees en Mexicaans grondgebied gespeeld. Vanavond om 7 uur Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. Om 10 uur vanavond Engeland tegen Kroatië dus. Om 1 uur vannacht Ghana die het opneemt tegen Panama. En vannacht om 4 uur, als je die wil zien, dan ben je een echte diehard, zeg maar. Oezbekistan tegen Colombia. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Dan heb ik ook nog nieuws, positief nieuws uit de MotoGP. Want de coureur Alex Marquez heeft medische toestemming gekregen om een deel te nemen aan de Grand Prix van Tsjechië komend weekend. Na een evaluatie van zijn fysieke toestand heeft zijn arts besloten dat hij fit genoeg is om af te reizen naar het circuit. Daar vindt komend weekend dus de 9e ronde van het MotoGP-seizoen 2026 plaats. Eenmaal aangekomen in Tsjechië zal Marquez nog een laatste medische controle van het circuit moeten ondergaan voordat hij definitief mag racen. Ik vind het toch wel bewonderenswaardig, want nog niet zo heel lang geleden is hij behoorlijk gewond geraakt, hoor. Zelfs iets van een nekwervel gebroken en dergelijke. Zo zie je maar dat die gasten enorm snel herstellen. Die hebben natuurlijk wel de beste artsen tot hun beschikking. Maar toch, je moet het maar wel weer even doen. Alex Marquez, die dus waarschijnlijk komend weekend weer gaat deelnemen aan de MotoGP. Dit keer in Tsjechië. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Sport in het kort onderweg met deze ochtend op de sportredactie. Niemand minder dan Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de Via om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-through penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
0: Dit is jouw sportradio.

sportief aan je woensdag beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. De ronde van Zwitserland begint vandaag met de eerste etappe voor zowel de mannen als de vrouwen. Beide koersen vertrekken vanuit Sondrio en finishen later vandaag in diezelfde plaats. Voor de mannen staat er een rit van 144 kilometer op het programma. De vrouwen die leggen een afstand van ruim 109 kilometer af. Het parcours bevat gedurende de dag verschillende heuvels en beklimmingen. De vrouwen beginnen deze ochtend straks om 10 uur... en de verwachte aankomst is rond 1 uur vanmiddag. De mannen gaan daarna om 1:30 van start. En zij worden rond de klok van 5 terugverwacht aan de finishlijn. Dat dus tijdens de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland die vandaag begint. En dan gaan we er natuurlijk ook de komende tijd van op de hoogte. Te houden. Zo dadelijk hier de ANP headlines en hoe is het gesteld op de weg? Ook dat hoor je zo.

0: Capri Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maastricht, heb je bij Boxmeer nog een 30 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
17: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Grand Prix Radio.
22: Noud van Sommeren.
23: Hey, hallo, good morning. Het is de start van woensdag 17 juni. En ook deze dag trap je af met een gezonde dosis sport. Zo dadelijk meer over het debacle van Tellen Griekspoor. En goed Oranje Leeuwinnen nieuws.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, deze ochtend neemt de bewolking toe in het westen en kan het af en toe wat regenen. Daar vanmiddag blijft het noorden wisselvallig, terwijl elders de zon af en toe doorbreekt. Het wordt 19 tot 26 graden vandaag. Het is 17 juni, vandaag de verjaardag van Erik Hulsebos, de oud-marathonschaatser. Je weet wel, Erik Hulsebos, heeft een eigen liedje. 56 is hij geworden vandaag. Venus Williams, die viert vandaag haar 46e verjaardag. En voetballer Jurjen Timmer, die viert vandaag zijn 25e verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je bent in sportieve gezelschap, zeg maar. Nu we het toch over sportiviteiten hebben, zo dadelijk meer over tennis. Tellen Griekspoor. Die is gisteren behoorlijk onderuit gegaan op het gras in Halle, daarover zo meer. Gelukkig ook goed nieuws te melden voor oud-international Berestijn, een van de Oranje Leeuwinnen. Die tekent bij een hele grote club. Goedemorgen, dit is je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Radio en het begin van woensdag de 17e. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Halle uitgeschakeld. De Nederlander, de nummer 40 van de wereld, verloor in 3 sets van de Japanner Sho Shimabukuro. De eindstand op het Duitse gras was 4-6, 6-3 en 4-6... in het voordeel van de nummer 97 van de ATP-ranglijst. Ja, voor Griekspoor is de vroege uitschakeling een tegenvaller in zijn voorbereiding op Wimbledon, dat over 2 weken van start gaat. En ook daar houden we je natuurlijk van op de hoogte hier bij je sportradio. Dan wel goed nieuws voor voetbalster Linette Berestein. Zij vervolgt haar carrière bij Real Madrid. De 29-jarige aanvalster van het Nederlands elftal komt transfervrij over van het Duitse Wolfsburg. 125-voudig international heeft in de Spaanse hoofdstad een contract getekend dat haar tot medio 2029 aan de club verbindt. Ja, bij Real Madrid wordt Berestein de ploeggenote van onder andere de Nederlandse Lotte Keukelaar. De Spaanse club eindigde trouwens afgelopen seizoen als tweede in de competitie achter kampioen Barcelona.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasser. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakte hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Aan het begin van deze woensdag in de Formule 1 stapt Leonardo Fornaroli deze week opnieuw in een Formule 1-auto. De regerend Formule 2-kampioen neemt voor het team van Haas deel aan een tweedaags testprogramma op het circuit van het Spaanse Jerez. De Italiaan, die eerder dit seizoen al een vrije training reed voor McLaren, zal vandaag en morgen in actie komen. De test die maakt deel uit van het zogeheten Testing of Previous Cars-programma. Waarbij teams dus met oudere wagens mogen rijden om jonge coureurs ervaring op te laten doen. Leonardo Fornaroli dus deze week voor Haas aan het testen in het Spaanse Jerez. Zo dadelijk meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Aan het begin van deze woensdag, deze ochtend, neemt de bewolking toe. En in het westen kan het af en toe wat regenen deze ochtend. Vanmiddag blijft het noorden wisselvallig. Elders komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt 19 tot 26 graden. Ja, de ochtendspits verloopt op woensdag een stuk minder druk dan op andere werkdagen. De meeste files deze ochtend toch wel in de Randstad en in het midden van het land. Onderweg voor je een actueel overzicht van het verkeersbeeld momenteel op de Nederlandse wegen. En natuurlijk ook voor je de ANP headlines onderweg.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er waren vorig jaar meer meldingen van mensen die kinderporno kochten met cryptomunten in Nederland. Bedrijven die handelen in het digitale geld moeten dat ook melden. Er is extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten. We moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van wapens. En Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd in Zuid-Libanon, melden staatsmedia daar. Eergisteren kwamen Amerika en Iran nog met een tijdelijk akkoord waarin ook een staakt het vuren in Libanon was afgesproken.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Lionel Messi schoot Argentinië met een hat-trick langs Algerije, 3-0. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap, met 16 goals. Messi zei dat hij geniet met de groep en graag een biertje drinkt in de kleedkamer. Noorwegen is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Irak, 4-1 in Boston. Erling Haaland scoort 2 keer, waaronder na druk op doelman Jalal Hassan. Na rust kopt Leo Østigard de derde binnen en een eigen doelpunt van Ayman Hussein maakt het 4-1. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boksmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Nout van Sommeren.
7: Zo dadelijk meer over het gedoe van het nieuwe uitshirt van PSV.

sportief aan je woensdag beginnen met je sportradio. Ja, PSV heeft het nieuwe uitshirt voor komend seizoen gepresenteerd, maar de reacties die zijn verdeeld. Volgens de club is het ontwerp geïnspireerd op een Eindhovense zonopkomst en moet het zorgen voor een frisse, moderne uitstraling. Een Eindhovense zonopkomst. Is die anders dan op andere plaatsen? Blijkbaar wel dus. Op social media zijn veel supporters echter kritisch. Sommigen noemen het zelfs nu al het lelijkste uitshirt van het jaar en vragen zich af hoe het ontwerp is goedgekeurd. Opvallend genoeg lijkt de kritiek weinig invloed te hebben op de verkoop. PSV meldt dat het shirt goed verkoopt, vooral onder jongere supporters. Dat past volgens de club bij eerdere opvallende uitshirts die vaak populair bleken bij een jong publiek. Een aantal fans vergelijkt de lichte kleuren van het tenue met vruchtenhagel en deelt daar grappige bewerkte afbeeldingen van. Toch zijn niet alle reacties negatief. Sommige supporters vinden het shirt weliswaar niet mooi, maar wel uniek. Anderen zijn juist enthousiast en prijzen het ontwerp en de details van het clublogo. Goedemorgen, dit is Grumpy Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Op het veld van hockeyclub Rotterdam worden vandaag opnieuw wedstrijden gespeeld in de groepsfase van de Pro League. De Nederlandse hockeyvrouwen en hockeymannen hebben vandaag een rustdag en hoeven niet in actie te komen. Toch is er een programma voor de toeschouwers, want er staan twee internationale ontmoetingen gepland. Aan het einde van de middag spelen de vrouwen van Spanje om 5:00 tegen de nationale selectie van Ierland. Vanavond om 19:30 is het de beurt aan de mannen met een duel tussen de nationale ploegen van India en Duitsland. Dat vandaag dus in het hockey in de Pro League in Rotterdam. Ook daarvan houden jullie op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Zo dadelijk natuurlijk de ANP-headlines en hoor je hoe de situatie op de weg is.

0: koffie en classics. Zo dadelijk hoor je Danny Elbersen met ook heel veel sport voor je onderweg.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
4: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Grand Prix Radio.
15: Danny Elbersen. Goedemorgen, koffie en classics met heel veel sport. Natuurlijk, het WK voetbal komt aan bod. We gaan het hebben over de ronde van Zwitserland. We gaan het hebben over volleybal. En het is een bijzondere, historische dag in de Formule 1. Hoor je straks meer over.

Jouw Sportradio, goedemorgen. Koffie en Classics op deze woensdag 17 juni, bijzondere dag. Want vandaag wordt er natuurlijk weer gevoetbald op het WK. De ronde van Zwitserland begint met de eerste etappe. Kijken we zo direct ook nog even wat verder naar. En het is vandaag maar liefst, even kijken, 19 jaar geleden dat Lewis Hamilton zijn allereerste overwinning pakte in de Formule 1. Dat deed hij voor het team van McLaren met een Mercedes-motor. Want dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven in de Formule 1 heeft hij met Mercedes-motoren gereden. Totdat hij uiteraard overstapte naar Ferrari. En afgelopen zondag pakte hij in Spanje zijn eerste overwinning voor Ferrari. Dus ook voor het eerst met een Ferrari motor. Ja, in die wedstrijd, teamgenoot Fernando Alonso die tweede werd. Felipe Massa met de Ferrari werd derde. En ook bijzonder, het was Sebastian Vettel die in die wedstrijd in 2007 in Amerika zijn debuut maakte voor het team van BMW Sauber. In die wedstrijd sloot Vettel af als achtste. Zo weer even een stukje Formule 1 geschiedenis. Goed om even te noemen, maar wel leuk dus. 19 jaar geleden, de eerste overwinning van Lewis Hamilton.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Per Schuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie, met het oog op de komende wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen. Vandaag de ronde van Zwitserland die van start gaat. De eerste etappe voor zowel mannen als vrouwen. De dames die zijn inmiddels vanuit Sondrio vertrokken voor een etappe van 109,3 kilometer... met erin verschillende heuvels en beklimmingen. Rond een uur of één worden ze daar weer terugverwacht voor de finish. En dan gaan de mannen van start om 1:30. Die zullen dan rond 5:00 terugkomen in Sondrio en finishen dan de eerste etappe van de ronde van Zwitserland. We gaan richting half 11. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ook bij Plus, Magnum IJs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
9: Un helado, por favor.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een
11: top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
18: Kippie.
19: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
20: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
21: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
22: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
23: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic.
3: Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de Schiphol-tunnel tijdelijk dicht. Dat komt door een te hoog voertuig. Van de A28 Groningen naar Amersfoort, bij Zwolle Centrum 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech en 2 rijstroken zijn dicht. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Epen nog een half uur oponthoud. En tot slot de N267 Drunen richting Andel, bij Aalburg staat 3 kilometer file met 40 minuten vertraging.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Danny Elbersen met een blik.

Radio. Goedemorgen. Het is Koffie en Classics en WK Voetbal. Want vanavond een paar leuke wedstrijden. Dus zorg dat je de borrelnoten maar klaar hebt staan. Vanavond om 7 uur namelijk Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. Dat is groep K. Die spelen in Texas. En ook in Texas in het Dallas Stadium. Vanavond om 10 uur de wedstrijd in groep L. En die gaat tussen Engeland en Kroatië. En dat wordt wel een stevig wedstrijdje, denk ik. Ze worden allemaal weer uitgezonden op NPO 1. Dan weet je dat ook vast. Hier zo direct Sport in het Kort. Dat hoor je naar Chic op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christoph Koenigslehner, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Radio. Je weet het, we hebben ook een webshop, hè, met leuke sweaters, hoodies, t-shirts en mokken. Met onder andere die legendarische kreet van Olaf Mol. Yo, hey, yo, ho. Als je wil kijken wat we allemaal hebben, ga even naar onze app. En dan klik je rechts onderin de webshop aan. Zie je leuke cadeaus staan. En misschien moet je binnenkort nog een cadeautje hebben voor een Formule 1-fan bijvoorbeeld, voor zijn verjaardag. Staat best wel wat leuks tussen, dus ga maar even kijken. Zo direct na 11 uur nog een vol uur met heerlijke classics voor je. We gaan het hebben over volleybal, we gaan het hebben over WK voetbal en over de podcast.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen in gegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om, 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht en het luik was ook slecht onderhouden. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
3: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Het kost je 10 minuten. Op de A28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord de 3 kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel. Bij Andel heb je nog een 30 minuten vertraging.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
17: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
24: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
25: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Grand Prix Radio.
0: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Dit is Koffie en Classics met erin zo direct meer over het WK voetbal. Want er zijn nog een aantal wedstrijden die worden gespeeld vandaag. En we gaan het hebben over volleybal, de Nations League voor vrouwen.

En op de woensdag komt natuurlijk ook de podcast Autosport aan tafel weer uit. En dan zal het ongetwijfeld ook nog even over de 24 uur van Le Mans gaan. Want Toyota won natuurlijk met Nick de Vries in de gelederen. Eindelijk sinds Jan Lammers weer een Nederlander die de wedstrijd wint. En we hebben natuurlijk ook nog Gijs van Lennep daarvoor al gehad. Maar historie geschreven door onder andere Nick de Vries afgelopen zondag komt zeker aan bod in de podcast Autosport aan tafel met Rick Winkelman die vandaag uitkomt. En vandaag wordt er gevoetbald, want om 7 uur vanavond op het WK Portugal tegen Congo in Amerika wordt die wedstrijd gespeeld. In Texas ook de wedstrijd Engeland-Kroatië vanavond om 10 uur. Maar ook de eerste wedstrijd in Canada vanavond. Nou ja, vannacht moet ik eigenlijk zeggen Ghana tegen Panama in groep L. En in groep K wordt dan de laatste wedstrijd van de eerste speelronde in de groepsfase gespeeld. Oezbekistan tegen Colombia komt vannacht om 4 uur in actie in Mexico-stad. Allemaal weer lekker te bekijken op NPO 1. Dus ja, een lange voetbalavond. Heerlijk. Zorg maar dat je borrelnoten genoeg hebt, zeg maar. Straks hier Sport in het Kort. Je hoort het op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

12 met Rod Stewart in Coffee and Classics. Ja, en vandaag zijn de Nederlandse volleybalsters inmiddels begonnen in Bangkok in Thailand voor de Nations League volleybal. Dat staat voor de komende dagen op het programma met onder andere Sarah van Aalen en Britt Bongaerts. En ja, aanstaande vrijdag wordt het een hele warme dag. Dat hebben we al gehoord. Misschien is het goed om een beetje rustig aan te doen. Als ik je een tip mag geven, zorg dat je lekker voor de buis zit. Want MotoGP komt in actie. Ook Moto3 en Moto2 moeten rijden met ochtends de vrije trainingen en in de middaguren de kwalificatietrainingen. En dat allemaal ter voorbereiding op de MotoGP in Tsjechië. Dat dus aanstaande vrijdag. Fijn dat je erbij bent. Richting 11:30. Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 80.000. Tot verdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die koor, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Hey, ben je er weer?
23: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
22: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
23: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
22: Ja, lekker.
24: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
25: streekt. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
27: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
28: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
29: Dat gaan we vieren.
28: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
30: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
28: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
29: Dat gaan we vieren!
28: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat bij Lexmond een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A28 Groningen naar Zwolle, bij Zwolle Noord 8 kilometer file met een uur oponthoud. Dat komt ook door een kapotte vrachtauto, 2 rijstroken zijn weer dicht. En tot slot de N267 Drunen richting Andel, bij Aalburg 20 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Danny Elbersen.
6: Met zo direct een blik op de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland.

Grand Prix Radio, want dit is toch een volle sportdag vandaag. Vanavond en vannacht heel veel voetbal dus op het WK met onder andere Portugal, Congo, maar ook de kraker tussen Engeland en Kroatië vanavond om 10:00.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarna staat ook de Britse Olympisch kampioen Keely Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar het 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is.
2: Dit is jouw sportradio.

I'm Every Woman. En daarmee kruipen we richting het einde van deze aflevering van Koffie en Classics. Maar zo direct na 12 natuurlijk Alexander Stevens die je bijpraat over de actuele sportgebeurtenissen. En uiteraard ook een blik werpt op het WK-voetbal. Want er staan flink wat wedstrijden op het programma. Wat en waar, je hoort het straks allemaal bij Alex. Veel plezier!

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Vanmiddag is het zonnig en droog, het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat file tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 10 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen, Flevoland over de A7, A6 en de N50.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
15: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrije vakanties.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
27: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
28: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Grand Prix Radio.
0: Alexander Stevens. 8:12. Smakelijk eten tijdens de lunch op woensdag. Lionel Messi is WK topscorer aller tijden. Dat komt door de hat-trick gisteren voor zijn team Argentinië tegen Algerije. Zo de details.

Free Radio, jouw sportradio. Blijf lekker dit. Hey, smakelijk eten. Het is de lunch op woensdag. En wat schaft de lunch bij jou? Dat vraag ik me dan altijd af. Is dat hetzelfde als de dinsdag en als de maandag? Dat kan natuurlijk. Je hoorde het net al. Lionel Messi is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. Alhoewel, hij moet die plek wel delen, maar dat even terzijde. Heeft alles te maken natuurlijk met zijn hattrick gisteren in de wedstrijd tussen Argentinië, zijn club, en Algerije. 3 treffers. Hij ontsnapte in de eerste helft aan een rode kaart trouwens. En daar is wat controverse over. Dat is een mooi woord voor oneenigheid in deze zin. Want oud-scheidsrechter Dick Jol zegt dat de VAR had moeten ingrijpen en dat Messi toch echt een rode kaart had verdiend. Maar goed, maakt niet uit. In de tussentijd is hij WK-topscorer aller tijden. En dat is ook wel wat waard. Carlos Sainz, de Formule 1-coureur, heeft een duidelijke boodschap afgegeven aan zijn team, Williams. Dat heeft alles te maken met de teleurstellende resultaten eigenlijk, naar aanleiding van de Grand Prix van Barcelona afgelopen weekend. Hij stelt dat zijn team terug naar de tekentafel moet met de auto, want tijdens zijn thuisrace werd pijnlijk duidelijk hoe groot de achterstand is van Williams. Eigenlijk op de circuits die veel downforce, neerwaartse druk vereisen. Op die circuits is de Williams niet goed genoeg. Hij zegt, de geplande updates die we hebben gehad en die er nog aankomen, zullen niet voldoende zijn en opleveren om de aansluiting met het middenveld te vinden. Hij zegt, er is echt een fundamentelere aanpak nodig om de prestaties van de Williams structureel te kunnen verbeteren. Was getekend Carlos Sainz. En je hoorde het net al, Wout van Aert, de wielrenner, zal niet deelnemen aan de Tour de France. Wat is daar aan de hand? Daar gaan we zo meteen eens even induiken. Maar eerst even Alex Warren, Fever Dream, op je woensdagmiddag bij Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Nou, Sportradio met Robin Thicke en Blurred Lines. Langzaamaan richting 12:30. Vandaag kan in het noordeast nog wat regen voorkomen. In de rest van het land wordt het droog. En breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Dat is lekker, hè? 19 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond is het droog, klaart het ook een beetje op. Dat is ook lekker. En morgen dan een dag met volop zon. Misschien wat bewolking later in het westen, maar temperaturen die morgen gaan oplopen. Van 25 graden op de Wadden tot 32 in het zuidoosten van het land. De zomer komt eraan. Het is jouw sportradio, wij zijn Grand Prix Radio met Madonna.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
17: Grand Prix Radio.
18: WK Update.
12: Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic.
17: Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme.
12: Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
18: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu een kwartier oponthoud. En op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord staat een kapotte vrachtauto. De linker rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Alexander Stevens.
21: Smakelijk eten tijdens de lunch, bijna 7:30 met

Grand Prix Radio is jouw sportradio, 10 over half 1. Smakelijk eten tijdens je woensdaglunch. En je krijgt het misschien al een beetje mee dat Wout van Aert niet gaat deelnemen aan de komende Tour de France. De wielrenner van Team Visma Leasebike. Hij heeft namelijk een slepende, en dat achtervolgt hem, elleboogblessure. En daarom kan hij niet op het niveau fietsen, en zeker niet starten aan de Franse rittenkoers. Zo heeft zijn ploeg inmiddels laten weten. Het afhaken van, ja, laten we zeggen, hij is wel een klassieker specialist, maar ook een rittenkaper van Belgische afkomst. Dat is natuurlijk een flinke aderlating voor de Nederlandse formatie. En natuurlijk ook een grote teleurstelling voor Wout van Aert zelf. Die hoopte dat hij een belangrijke rol zou kunnen spelen deze zomer in de Tour. Echter, dat komt dus te vervallen. Tijd dan voor WK Voetbal. In het voetbal, en met name het WK, is er goed nieuws voor de Iraanse international Mahdi Torabi. De aanvaller leek namelijk het WK te moeten verlaten na één wedstrijd. En dat had alles te maken met zijn verlopen visum. De Amerikaanse inlichtingen, maar ook immigratiedienst, zei: je moet het land weer uit. Hij had namelijk een visum waar hij maar één keer de Verenigde Staten mee mocht inreizen. En dat was een foutje. Na een nieuwe aanvraag heeft de speler alsnog gisteren een nieuw visum ontvangen. Een uitzonderlijke situatie. Maar hierdoor kan hij zich wel weer voegen bij de selectie van Iran. En is hij beschikbaar voor de komende wedstrijden op het wereldkampioenschap in Amerika. Gevalletje eind goed, al goed. Zometeen gaan we even naar het Nederlandse voetbal. Ajax en FC Twente krijgen namelijk vandaag meer duidelijkheid. Hoezo? Waarin dan? Dat hoor je zometeen hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 10:10 met NXS en Suicide Blonde op je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens lunch. Wat zit er op je boterham? Of is hij al naar binnen? Ja, nou dan weet je in ieder geval wat erop zat. Dat scheelt. En anders, als je nog moet lunchen, zometeen smakelijk eten. In het voetbal krijgen Ajax en FC Twente vandaag meer duidelijkheid. En dat heeft alles te maken met de start van hun Europese seizoen. Beide clubs gaan de koker in voor de loting van de voorrondes. Voor Ajax betreft het de tweede voorronde van de Conference League, terwijl FC Twente wacht op een tegenstander in de tweede voorronde van de Europa League. Beide ploegen moeten 3-2 luiken overleven, zo heet dat, om zich te kunnen plaatsen voor de hoofdfase van de respectievelijk Europese toernooien die later dit jaar beginnen. En als we het hebben over Europa en over voetbal, in Spanje, bij Real Madrid, is de komst van Bernardo Silva bevestigd. Dat is een 31-jarige Portugese international en hij heeft bij Real Madrid een contract voor 2 seizoenen getekend. Silva komt over van het Engelse Manchester City, waar hij speelde sinds 2017. En eigenlijk een vaste waarde was. De aanvallende middenvelder is trouwens na een succesvolle periode in Engeland, dus komend seizoen, de nieuwe grote zomeraanwinst voor Real Madrid. Die zich trouwens hiermee verder versterkt voor het komende seizoen in de Spaanse La Liga. En daarover gesproken, er is veel meer voetbalnieuws uit Engeland. En dat gaan we zo meteen voor je op rijtje zetten. Maar voordat het zover is, zometeen eerst Metallica, Nothing Else Matters, de live versie. Lekker om je boterhammetje bij je op te eten. Maar eerst Elton John en Britney Spears.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle drie de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
10: Un helado, por favor.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen.
8: Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
24: Grand Prix Radio.
25: Alexander Stevens.
26: Goedemiddag, 6-1. Doelman Jari de Busser staat op het punt om Go Ahead Eagles te verruilen voor AZ. De Alkmaarders hebben een akkoord met de club uit Deventer over de transfer van de Belg.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de nieuwe van Martin Garrix. Doet hij samen met Ed Sheeran en die heet Repeat It. Ja, het is het WK voetbal, hè? En daar begint vanavond Engeland aan het WK. Ja, het is de beurt voor de mensen aan de andere kant van de plomp. De ploeg van de Duitse bondscoach Thomas Tuchel wordt gezien als een van de favorieten voor de WK-titel zelfs. En ze rekenen op aanvoerder en topscorer Harry Kane. Hij is natuurlijk momenteel ook spits van Bayern München. En de mensen zeggen rondom hem dat hij in bloedvorm zit. De beste vorm van zijn leven. En hij moet de Engelsen dus voorbij de eerste tegenstander loodsen. En dat is Kroatië. Aftrap van de wedstrijd is vanavond om 10:00. Maar er is nog zo'n klapper van een wedstrijd vanavond. Want op het gras staat ook Portugal voor het eerst op het WK. De grote vraag is in aanloop naar dit toernooi... welke rol er was weggelegd voor Cristiano Ronaldo. Dat zien we dus vanavond. Bondscoach Roberto Martinez benadrukte dat Ronaldo nog altijd een cruciale speler is voor het elftal. Zowel in het afmaken, maar ook in het creëren van ruimte. Portugal opent het toernooi vanavond met een groepswedstrijd tegen Congo. Die wedstrijd is zeker de moeite waard. Wil je hem niet missen? Moet je vanavond om 9:00 kijken. Ik zeg 9:00, maar dat is 7:00 dus. Hou het in de gaten. 7:00 vanavond dus. Portugal tegen Congo en Engeland tegen Kroatië vanavond om 10:00. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dai Nyintep richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijkt nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotseling ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam hij bewust veel langer vakantie dan normaal en verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tep laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Dua Lipa. Het is bijna 2:50. En Nicky Kuiper, de trainer, is door de KNVB aangesteld als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal voor spelers onder 19 jaar. Je kent hem natuurlijk als oud-profvoetballer, is inmiddels 37 jaar. Hij kwam in het verleden onder andere uit voor FC Twente. En hij maakte de overstap naar onder 19 vanuit Vitesse. Bij de club in Arnhem was hij afgelopen seizoen namelijk actief als assistenttrainer van het eerste elftal. En hij was hoofdtrainer daar van het onder 21 team van Vitesse. Kuiper volgt hiermee de vertrokken coach op van de nationale jeugdploeg onder 19 jaar. Kon je denken, wie was dat dan? Dat was Adil Ramzi. Hij zegt daar zelf over: de mogelijkheid om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij Oranje 119 biedt mij echt de volgende stap in mijn ontwikkeling als trainer. Hij laat weten dat hij bijzonder trots en blij is met de mogelijkheid die hem wordt geboden. We gaan zeker nog veel van hem horen.

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio met Joe Vanotti. En nou, je bent het met me eens, hè? Als het een beetje wat warmer weer wordt, het zonnetje schijnt, klinkt Italiaanse muziek zoveel lekkerder. Vandaag kan het in het noorden nog even regenen. In de rest van het land wordt het droog. Gelukkig breekt wel de zon door op steeds meer plaatsen. De temperatuur kan in het zuidoosten zelfs oplopen richting de 26 graden. Lekker! Morgen trouwens nog veel meer zon en temperaturen die nog verder gaan stijgen. Morgen zelfs 32 graden of meer. 6 minuten voor 2:30. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Wordt deze eens heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
11: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks. 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
21: Meer zon, meer voordeel. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
23: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: Free Radio.
0: WK-update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, zijn bij Rotterdam Overschie 2 rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En op de N267, Drunen richting Andel, bij Aalburg heb je een kwartier vertraging.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Alexander Stevens, 4 over half 2, we gaan het zo hebben over PSV.

Grand Prix Radio Show Sport Radio met Nickelback en How You Remind Me. Het is bijna 8 minuten over 2:30. Smakelijk eten tijdens lunch, tijdens je boterbammetje. En goed nieuws, want Stijn Schaars, de trainer, heeft zijn contract bij PSV verlengd. Hij is namelijk, inderdaad, hij is de trainer bij PSV voor de belofte, ja. Hij is 42 jaar inmiddels. Eerder assistent was hij al onder het eerste elftal bij Peter Bos. En wordt binnen de club gezien als een toch wel groot talent. Kreeg vorig jaar dispensatie om het belofteteam te leiden. En mag dat dus ook komend seizoen doen. En staat dus aan de roer, aan het roer moet ik zeggen, van die club. Met zijn nieuwe vaste verbintenis bij PSV wordt de hooggewaardeerde trainer voor langere tijd verbonden aan de Eindhovenaren. En dat is ook wat waard. We hebben het er al eerder over gehad. De Tour de France komt eraan. De Tour de France wordt natuurlijk grotendeels verreden in Frankrijk. En daar zou Wout van Aert willen gaan schitteren. Waren het niet dat dat feest niet doorgaat. Hij kan niet deelnemen aan de komende Tour de France. Hij is namelijk onvoldoende hersteld van een elleboogblessure. En die elleboogblessure is een beetje slepend. Het blijft maar doorgaan. De wond die hij trouwens opgelopen heeft tijdens een training is ontstoken geraakt. En dat, ja, en dat is eigenlijk de reden dat hij niet naar de Tour kan. En daar baalt hij wel van. Hij moest daardoor al vorige week de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vroeg verlaten. En na overleg met de ploegleiding is besloten dat volledig herstel prioriteit heeft boven misschien wel te vroeg meedoen aan de Tour de France. Die begint trouwens op 4 juli. Start, ik zei het al, niet geheel in Frankrijk. Hij start in Barcelona. En ja, helaas, Wout van Aert, de klassieke specialist, is er niet bij. Het zij zo. Langzaamaan richting sport in het kort. Ik weet niet of je het een beetje bijhoudt, maar

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Per Schuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie, met het oog op de komende wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Dit is jouw Sportradio.

Free Radio, jouw sportradio met Nena en Kim Wild met Any Place, Anywhere, Anytime. Het is bijna 2:10. En goed nieuws, in ieder geval voor in dit geval Casper Dolberg. In het voetbal heeft namelijk FC Midtjylland serieus interesse in hem. De Deense club is namelijk in gesprek met zowel de speler als zijn huidige werkgever, dat is Ajax, over een mogelijk transfer. Midtjylland hoopt natuurlijk Casper Dolberg te kunnen verleiden om terug te gaan naar zijn Deense geboorteland. De onderhandelingen tussen de partijen zijn gestart, dat is het verhaal. Al is er nog op dit ogenblik, wordt gezegd, geen sprake van een definitief akkoord. Dat zou dan te maken hebben met de voorwaarden. Als hij zou gaan, dan moet hij deze zomer ook gaan. Dat is wat er bekend is gemaakt. We houden het in de gaten, de situatie rondom Casper Dolberg. Zometeen hier nog veel meer sport, maar eerst die nieuwe. Ja, misschien ken je hem wel. Je hoort hem hier bij Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio met Alanis Morissette en Jordan O. Het is richting 2 uur aan het gaan. Zometeen hier Rob Spijker. Hij weet wie de eerste tegenstander is van FC Twente straks in de Europa League. Ja, dat is inmiddels bekend. Bij Rob Spijker hoor je het zometeen na 2 uur. Veel plezier met hem.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7:00 s'avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
3: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij Vakanties.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Domino's.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
19: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
20: Opgelost, Autotaalglas. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Pak een podium.
23: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
21: Dat gaan we vieren.
20: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker.
25: Het is vandaag woensdag 17 juni en wielrenster Femke de Vries heeft haar eerste professionele overwinning behaald. Zometeen meer erover. En we weten wie de mogelijke tegenstander van Twente gaat worden in de voorronde van de Europa League.

Grumpy Radio, jouw sportradio. Deep Zone hoorde je, it's gonna be alright. En het is zeker een hele mooie dag voor Femke de Vries. Wielrenster Femke de Vries heeft namelijk haar eerste professionele overwinning behaald. De 32-jarige Nederlandse was te sterk in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland. In de heuvelachtige etappe rond zo'n trio was ze in een sprint samen met Laura Dickens de snelste van de twee. En daarmee pakte ze niet alleen de overwinning, maar natuurlijk ook meteen de leiderstrui. Dus dat is een dubbel succes, want het ging hier om de openingsrit. Dan belangrijk nieuws voor FC Twente. In het voetbal is Twente bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen, komt-ie, Vojvodina uit Servië en het Hongaarse Felix Vardos. De ploeg van trainer John van der Brom begint de thuiswedstrijd in de Goalsvesten. En de Tukkers moeten 3 kwalificatiesrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Dus er moet wel even wat gebeuren. De wedstrijden in de tweede voorronde staan gepland voor 23 en 30 juli. Vojvodina en Felix Vardos spelen eerst nog tegen elkaar op 9 en 16 juli. Die wedstrijden moet je maar in de gaten houden. Dan kun je een beetje zien hoe die twee teams spelen. Binnenkort dus tegen Twente en dat gaat om de Europa League. Weten we meer over Ajax en de Conference League daar, de voorrondes van. Dan hoor je dat natuurlijk ook hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio. En, dat is misschien ook goed om te weten, we hebben zo meteen sport in het kort. Ik zie net Ronald van der Geer langskomen. Ik zou hem even aankondigen. Ronald, sorry jongen. Zo meteen hoor je Ronald van der Geer met sport in het kort. Inderdaad ook hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kersverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christophe Koenigslehner, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio met Elvis versus Junkie XL en A Little Less Conversation. Het is de woensdagmiddag en het is vandaag best een lekkere dag. Vanmiddag in het noorden is nog wat regen, elders is droog. Morgen wordt een hele warme dag. Vandaag hadden we al de 26 graden, maar morgen gaat er nog een flinke klap bij. Morgen gaan we de 32 graden aantikken. En omdat het morgen ook nog eens een beetje vochtig is, de luchtvochtigheid is hoog. Daardoor zal het warm en benauwd aanvoelen. Het hitteplan gaat in werking. Dat houdt in vooral veel drinken. Water dan wel te verstaan. Dan even positief dartnieuws. Darter Wessel Nijman heeft gisteren de Players Championship 21 op zijn naam geschreven. Het is alweer zijn zevende toernooizege van het seizoen. De 25-jarige Nijman rekende de finale in Wigan af met de Engelsman Ryan Searle. Met de 8-5 en de Noord-Hollander noteerde een gemiddelde van 96,56. Dus hebben we eindelijk ook weer een keer wat positief dartnieuws voor je. We gaan richting 2:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
2: Un helado, por favor.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippievoetbal. Kippie.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johan's witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan het beste via Dordrecht over de A15, A16, A17 en de A59.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rob Spijker.
24: Ze moeten bij Go Ahead Eagles op zoek naar een nieuwe keeper. Zo meteen meer erover.
2: Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Pitbull, die binnenkort naar Nederland komt voor een paar grote concerten. Yo, the time of our lives. Belangrijk voetbalnieuws, en dan heb ik het niet alleen over het WK voetbal. Al kijken we daar eerst even naar de agenda kijken. Wat voor mooie wedstrijden staan er vandaag allemaal op het programma. Om 7:00 speelt Portugal de eerste wedstrijd van het toernooi. Dat doen ze tegen Congo. En dan gaan we kijken of Ronaldo A in de basis staat en of die B eindelijk weer een keer gaat scoren. Want hij staat al een tijdje droog bij de nationale ploeg. Vanavond om 10:00 is het de beurt aan Kane en consorten. Engeland speelt dan tegen Kroatië. Dat is echt al meteen een heel mooi affiche. En voor de ware liefhebber, vannacht om 1:00 Ghana tegen Panama. En om 4:00 de angstgegner van Oranje, Oezbekistan. Voor het eerst op het WK voetbal en die spelen tegen Colombia. De wedstrijden zijn allemaal te zien bij NPO 1. Het begint dus het hele voetbalbal. Voetbalbal om 7:00. Dan met Portugal dus tegen Congo. Een mooie wedstrijden vanavond. Jari de Brusser zou een binnenlandse transfer gaan maken. Ik heb het over de keeper van Go Ahead Eagles. Die is namelijk op weg naar AZ, waar hij de strijd aan moet gaan met Owusu Oduro. En Go Ahead en AZ zouden al akkoord zijn over een transfer van de 26-jarige Belg. En ook Jari zelf is enthousiast. De handtekening is nog niet gezet, maar als dat gebeurt dan hoor je dat natuurlijk ook hier terug. En bij de KNVB is Nicky Kuiper aangesteld als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal voor spelers onder de 19. De 37-jarige oud-profvoetballer komt over van Vitesse, waar hij afgelopen seizoen actief was als assistenttrainer en als hoofdtrainer van het onder de 21 elftal. En dat heeft hij dusdanig goed gedaan dat het bij de KNVB is opgevallen. Sowieso alles wat bij Vitesse gebeurt valt bij de KNVB op. Hij volgt hiermee natuurlijk de vorige coach op en zal de talentvolle lichting gaan voorbereiden op de komende kwalificatiereeks voor de eindtoernooien. En daar hoor je natuurlijk ook hier weer veel meer over. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Dit is jouw sportradio.

Rampy Radio, jouw sportradio met lekkere muziek uit Engeland in de jaren 80. Lekkere disco van Shaq Attack en Watching You. Het WK voetbal is voor veel landen inmiddels al begonnen. Noorwegen heeft vannacht ook gewonnen. Haaland heeft 2 keer gescoord tegen Irak. Doet het ook al erg lekker. Maar er is er altijd weer eentje die dan beter is. En dat is in dit geval Messi. Die heeft namelijk historie geschreven door zijn zegen. Samen met zijn team natuurlijk op Algerije. Ze hebben met 3-0 gewonnen. En wie die 3 doelpunten maakte, natuurlijk Messi. En als ik je een tip mag geven, ga die samenvatting van de wedstrijd een keer kijken met het Argentijnse commentaar. Die is vast ergens te vinden. Moet je zeker even doen. Dat is aanrader. Als je nou wil horen waar Jack van Gelderen nog gewoon in het Argentijns uit zijn dak gaat, dan is het daar. Dan even belangrijk. Ajax is vandaag bij de loting voor de tweede voorronde van de Conference League gekoppeld aan de verliezer van het Europa League 2-luik tussen Vojvodina en Felix Vados. En inderdaad, de winnaar van dat 2-luik die speelt tegen Twente. En dan hebben we het over de Europa Cup natuurlijk. Dit gaat om de voorronde Conference League. De clubs treffen elkaar eerder al in de eerste voorronde van de Europa League. Dus ze kennen elkaar al een beetje. Dat is wel weer een voordeel. Wij gaan richting 3 uur op Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft 2 studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waar vanaf brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Nu alles zo duur is door de hoge inflatie. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen.
15: Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
22: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
23: Grand Prix Radio.
24: De volleybalsters die hebben de Nations League hervat. Ze hebben dat gedaan tegen Canada. Daar hoor je zo meteen meer over. En we hebben veel nieuws over Real Madrid. Die zijn eigenlijk al een beetje begonnen met de strijd tegen Barcelona.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Bruno Mars. Binnenkort in de Amsterdam Arena. En I Just Might. Dan even over volleybal. De Nederlandse volleybalsters zijn de tweede week van de Nations League begonnen met een nederlaag. Canada was in Bangkok met 3-1 te sterk voor Oranje. Dat het zonder bondscoach Felix Kozlowski moest doen. De bondscoach ontbrak wegens familieomstandigheden. We houden het daar voor je in de gaten. En hopen dat de tweede wedstrijd wel gewonnen gaat worden. Dan even over Real Madrid. Die zijn echt heel erg druk bezig op alle fronten. Real Madrid heeft officieel een dossier over de Caso Nigrera ingediend bij de UEFA. De club uit Madrid dringt er bij de Europese Voetbalbond op aan om het disciplinaire onderzoek naar FC Barcelona onmiddellijk weer te heropenen. Real Madrid eist dat er maatregelen worden genomen tegen de Catalaanse club naar aanleiding van de zaak rond de voormalig vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. De Koninklijke maakt dit nieuws vandaag bekend via hun eigen officiële kanalen. En dit is er eentje die wordt vervolgd, maar volgens mij nog tot aan de start van het nieuwe seizoen. Waar ook Barcelona en Real Madrid elkaar weer gaan treffen natuurlijk. En dan gaat Real Madrid aantreden met Bernardo Silva. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt. De Portugees komt transfervrij over van Manchester City. En heeft bij Madrid een contract voor 2 seizoenen getekend. Silva nam eerder al afscheid van Manchester City, waarmee hij uiterst succesvolle jaren heeft beleefd. De 31-jarige middenvelder won met de Engelse topclub 19 prijzen. Waaronder de Champions League. Dat gebeurde in 2023. En ook nog eens 6 landstitels. De timing van het bekendmaken over de komst van Silva bij Real Madrid, dat was toch wel opmerkelijk. Dat gebeurt namelijk vandaag op de dag dat Portugal speelt. Nou hebben ze van de week bekendgemaakt dat die Spanjaard overkwam. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd van het Spaanse elftal, of in ieder geval op diezelfde dag. En nou gaan ze binnenkort waarschijnlijk ook bekendmaken dat Denzel Dumfries officieel en helemaal in kan en kruiken is dat hij naar Real Madrid komt. Even opletten dus, hè. Zaterdag speelt het Nederlands elftal. Ik ben heel erg benieuwd of dat dan gaat gebeuren, dat ze dan bekend gaan maken

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarna staat ook de Britse Olympisch kampioen Kylie Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar het 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: the shape of you.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio bij Ed Sheeran en The Shape of You. Nou vinden wij dat we in Nederland nogal kritisch zijn op Oranje. Maar er zijn weinig landen waar ze zo kritisch en keihard kunnen zijn als in Engeland. En vooral op hun voetbalsterren. David Beckham, Wayne Rooney, Marcus Rashford, ze hebben het allemaal al moeten ondervinden. Dat ze werden afgebrand nadat hun nationale team geen succes had. En dat is er ook alweer van een tijdje geleden. Dus ze gaan er eigenlijk nu wel vanuit, vooraf, voordat de eerste wedstrijd is gespeeld, dat Harry Kane het goed gaat doen voor het nationale team. En hij zou moeten brengen wat ze 60 jaar al niet meer hebben gehad in Engeland. Dat is namelijk de WK-titel. Harry Kane gaat vanavond aantreden in de eerste wedstrijd tegen Kroatië. Die wedstrijd is om 10:00 te zien bij NPO 1. En dan kunnen we meemaken of Harry Kane er een paar in kan knallen. Zoals hij dat het afgelopen jaar bij Bayern München heeft gedaan. Hij is natuurlijk wel in topvorm. Vandaag is het best wel lekker weer, maar morgen wordt het nog een paar tandjes warmer. Vandaag al een graad of 26 in het zuidoosten. In het noorden hebben we eerst nog wat regen gehad. Morgen kunnen we zomaar de 32 graden aantikken. En dat houdt in dat het Nationaal Hitteplan in werking wordt gesteld. De laatste keer dat dat hitteplan in werking werd gesteld, dat was vorig jaar half augustus. Morgen gaat dat dus weer gebeuren. Allemaal een beetje rustiger aan. Richting

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Rob Spijker.
6: Ik heb zo meteen een belangrijke Oranje WK-update voor je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio Walks Like Rihanna, hoorde je van Wanted. Ik heb belangrijk nieuws over het Nederlands elftal wat aankomende zaterdag weer gaat voetballen tegen Zweden. Het Nederlands elftal krijgt zaterdag in het duel met Zweden bij het WK voetbal te maken met arbiter Michael Oliver. Dat is een topscheidsrechter, die komt uit Engeland en die is weer fit genoeg dat hij zich geblesseerd had afgemeld voor zijn eerste WK-wedstrijd. Dus die heeft hij overgeslagen, maar hij is er weer helemaal bij. En dat is altijd goed om te weten dat we in ieder geval een hele goede scheidsrechter hebben. Heeft ons trouwens al 3 keer eerder gefloten. Het Nederlands elftal, ik zeg ons, maar ik bedoel het Nederlands elftal natuurlijk. Bijvoorbeeld in 2017, toen was hij de arbiter bij Oranje tegen Belarus. Die wonnen wij daar met 1-3. In 2021 leidde hij ook de wedstrijd tegen de Turken. Die verloren we met 4-2. En in 2023 was hij de scheidsrechter bij het EK kwalificatieduel met Griekenland. En die wonnen we met 3-0. Dus dat is een positieve score van 2-1. Ja, wij klampen ons overal aan vast. Laten we daar vooral positieve energie uit halen. Iedereen heeft het natuurlijk over Messi en zijn 3 doelpunten afgelopen nacht. Maar er zijn ook veel mensen die het nog hebben over de overtreding van Messi tegen Algerije afgelopen nacht. Daar had hij volgens veel supporters en volgens veel kijkers die niet voor Argentinië zijn duidelijk, had hij daar een rode kaart voor moeten krijgen. Het belangrijkste wat je kan doen is even terugkijken. De beelden moet je even terugkijken. Je ziet hem echt van achteren bij een van de spelers van Algerije op de kuit gaan staan. Je ziet ook dat hij daarvoor schrikt, maar dat kan ook goed geacteerd zijn. Je moet zelf de beelden maar even na gaan kijken en dan even vertellen wat je ervan vindt. En kijk dan ook meteen de 3 doelpunten even. Dat is eigenlijk veel leuker. Vanavond is er ook weer WK voetbal om 7 uur Portugal tegen Congo. 10 uur die wedstrijd van Harry Kane en zijn maten van Engeland tegen Kroatië. Mooi affiche. Vannacht om 1 uur Ghana tegen Panama. En om 4 uur voor de echte liefhebber Oezbekistan tegen Colombia. Dat is misschien ook een hele leuke wedstrijd om te kijken. Zo meteen in de uitzending Ronald van der Geer met Sport in het Kort. En dat is voor de fans van de Rotterdamse club Feyenoord. En vooral voor de fans van De Kuip. Blijven luisteren. We hebben belangrijk nieuws voor je zometeen in Sport in het Kort. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, heb je aanstaan. En je hoorde The Man in Black van Will Smith. Het is vandaag toch wel leuk nieuws naar buiten gekomen dat Ajax, die is in de loting gekoppeld voor de tweede voorronde Conference League, zijn ze gekoppeld aan de verliezer van het tweeluik tussen Polvardina en Feyenoord. En het mooie is, de winnaar van de tweeluik, die wordt dan weer gekoppeld aan Twente voor de voorronde van de Europa League. Verder hebben we trouwens nog opmerkelijke WK-nieuws binnengekregen. Ja, we kunnen met een gerust hart weer ademhalen, want Orgel Joke is namelijk fit genoeg bevonden. En dan denk je, hè, dat heeft dan niks met voetbal te maken. Nou, dat moet je niet onderschatten. Ze is namelijk door de FIFA uitgenodigd om te komen optreden tijdens het WK voetbal. Dat is echt waar. En de 77-jarige muzikante, die is van de trap gevallen. En toen is ze geblesseerd geraakt. En ze is net op tijd hersteld en ze kan dus optreden tijdens het WK voetbal. Dat zal misschien aankomende zaterdag al gebeuren voor de mensen die daarheen gaan naar die wedstrijd Nederland tegen Zweden. Dan weet je dat in ieder geval. Dan kun je met een gerust hart afreizen. En we hebben die Engelse scheidsrechter te pakken. Hè? We hebben een hele goede scheidsrechter tijdens Nederland-Zweden. Dus daar zal het vast niet aan liggen. Voor zometeen heel veel plezier.

0: Rick van Veldhuizen. Die een beetje, ja, die een beetje door de woensdagavondspits heen gaat helpen. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij vielen doden en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag. In nog geen 9 maanden tijd is cynisme bij de Scandinaviërs omgeslagen in hoop en enthousiasme. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Lionel Messi schreef geschiedenis op het wereldkampioenschap. Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi maakte alle 3 de goals. Daarmee evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. En hij werd de eerste speler ooit die op 6 wereldkampioenschappen uitkwam.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen en dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Radio. Rick van Veldhuizen.
12: Heb je net zoals ik de afgelopen nacht even naar de Messi-show zitten kijken? Ja, 3-0. Pop, dat was wat. Maar die trapt dan op de kuit van de tegenstander. Ja, ik ben toch bang dat hij daar een rood...

liedje was dat. Ik zat toch even te kijken naar de wedstrijd van vannacht. Ja, ik blijf daar voorop, serieus. De wedstrijd tussen Argentinië en Algerije. De twee A's. U weet al, Algerije was de club waar we met 1-0 van verloren in de uitzwaaiwedstrijd. Die moest het opnemen tegen de wereldkampioen, in dit geval dus Argentinië. Maar goed, toen was daar ook een moment waarop Lionel Messi, die echt ontketend was, op de wat is het daarachterop, de kuit trapte van een van de spelers van

Messi. Dus laten we er geen Messi van maken. En laten we ervoor zorgen dat het leuk en gezellig blijft. Dus laten we nog geen kaart geven. Ik vind het wel lastig. Frankrijk is ook aan het WK begonnen met een 3-1 overwinning op Senegal. En dat ging ook niet vanzelf. Senegal hield de Fransen in de eerste helft goed bezig. En liet zien dat het geen figurant wilde zijn. Maar daarom...

namelijk gewoon keihard beslissen. Een draaimomentje dan vanuit stand schieten. Ja, dat zag er ook weer heel mooi uit. De twee goals was hij opnieuw de man van de wedstrijd, die Kylian Mbappé. Hij kwam daarmee op 58 interland goals voor Frankrijk. En passeerde daarmee Olivier.

was dit precies de start die je wilt. Tenminste, voor hen wel, ja. Niet moeiteloos, wel overtuigend. Een favoriet heeft in de eerste wedstrijd... hoeft ook niet per se te gaan schitteren van minuut 1 tot minuut 90. Maar moet wel laten zien dat als het moet, dan schakelen we bij. En dat hebben ze ook gedaan. Nee, goed, er is vanavond weer een lekkere pot. Kom ik ongetwijfeld op terug. Portugal tegen Congo. Dus er zit weer dodengaan te komen. En Engeland tegen Kroatië.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: eigenlijk een plaat waarmee je een groot toernooi zou willen laten beginnen. Of de Olympische Spelen. Vooral die toeters doen het hem.
1: Level 42 hoorde je in Heaven in My Hands bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ben je er ook bij?
2: Jouw sportradio.
1: Heel goed meisje. Ja, ik moet nog even terugkomen op het verhaal wat ik aan het begin van dit uur even naar boven bracht. Want iedereen is natuurlijk helemaal euforisch over de comeback van Lionel Messi met zijn 3-0. Maar in de eerste helft ging Messi met zijn noppen op de kuit staan van de Algerijnse verdediger Aissa Mandi. En de scheidsrechter gaf daarbij geen kaart. De VAR greep niet in. En juist dat maakt het nu dus heel erg interessant. Want als dit een andere speler was overkomen, hadden we dan dezelfde coulance gezien. Als scheidsrechter Mark Halsey, laat weten, ik vind het rood. Anderen zeggen weer, ja, het was lomp, gevaarlijk, maar niet per se rood, maar zeker wel geel. Er zijn ook mensen die vinden dat het zwaar wordt aangezet, en dat allemaal omdat het Lionel Messi is. Ja, daar kun je over janken of niet, maar regels zijn regels. Hè? We zijn niet verdicht Nederlanders om dat soort dingen hardop uit te spreken. Dus mijn vraag aan jou is, Messi had namelijk rood kunnen of moeten krijgen toen hij met zijn noppen op de kuit van Aissa Mandi ging staan. Wat vind jij ervan? Laat het even weten via de app of via rick@grandprixradio.nl. Messi op Mandy's kuit, was het nou rood, geel of was er helemaal niks aan de hand? Jouw reacties, die tellen bij ons, want wij horen graag hoe jij erover denkt. Nu Shaboozey op Grand Prix.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
14: Dit is Grand Prix Radio.
15: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Een Palestijnse actiegroep zit achter de vernielingen aan een gebouw van de Universiteit van Utrecht vannacht. Ze hebben de vernielingen gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven: we gaan door totdat Palestina bevrijd is. Op een provinciale weg bij Almelo was vrijdag een dodelijk ongeluk en vanmiddag was het weer raak op die weg. Dit keer vielen alleen gewonden, 2 truckers die frontaal op elkaar klapten. En opnieuw geeft Nederland geld aan Oekraïne om wapens te kopen. Dit keer €500 miljard. De helft daarvan gaat op aan drones. En de andere helft is voor onder meer raketten en luchtverdediging.
15: Grand Prix Radio.
17: WK Update. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Oranje speelt zaterdag tegen Zweden onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. De arbitrage voor de komende duels is woensdag bekendgemaakt.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse, ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne, is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reistijd.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rick van Veldhuizen.
21: Dat Lionel Messi vannacht een rode kaart moeten krijgen. Zometeen jullie reacties.
18: Grand Prix Radio.
22: What's your name, scumbag?

0: Maar je weet het in Nederland, hè? Als de zon gaat schijnen en verlaten, ja, huppakee, dan zijn er weer buien.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, dan moeten we nog even bezig gaan met de Spraakmaker van dit uur. Het gaat over het moment in de eerste helft dat Lionel Messi, de ster van de avond, eigenlijk misschien rood had moeten kunnen krijgen. Zo hoorde je zojuist ook in het overzicht van het WK-nieuws. Er zijn veel scheidsrechters, onder andere ook Dick Jol, die zei dat is gewoon rood. Maar ik vraag het ook even aan jullie. De noppen op de kuit van Aissa Mandi. Was dat reden om het geven van een rode kaart voor de scheidsrechter? Of is hier sprake van klassearbitrage? Nou, we zijn even rondgegaan en we halen hier wat op. Willem uit Barneveld zegt, ja, voor mij is dit gewoon rood. Als een onbekende verdediger dit doet, dan gaat iedereen er over elkaar heen zitten roepen dat het gevaarlijk spel is. En dan moet er bij Messi dus ook gewoon zijn. Trudy van Essen uit Dalfsen, die zegt, ik vind rood te zwaar, maar geel had hij zeker moeten krijgen. Je staat met je nop op iemands kuit, dat kun je niet doen, alsof het niet gebeurd is. Arianne uit Terneuzen, dat is precies het probleem met grote sterren. Scheids, die durft dan minder snel echt hard op te treden. En Messi is natuurlijk geweldig, maar dat mag geen vrijbrief zijn om op iemands kuit te gaan zitten trappen. Ria uit het Groningse Leek, ik heb het moment even teruggezien vanmorgen en ik vond het vooral ongelukkig. Niet netjes, zeker geel, maar rood zou overdreven zijn geweest. Nou, mooi al die mensen met hun meningen. Bertus uit Rijzen, als de VAR, ja, dit is ook mijn punt, als de VAR hier niet eens naar kijkt, waar hebben we de VAR dan nog voor? Je hoeft Messi niet te haten om te zien dat dit minimaal discutabel was. Ineke Jansen uit het Brabantse Uden. Voetbal blijft een contactsport. We moeten ook niet elk pijnlijk moment meteen maar rood gaan zitten trekken. Maar geen kaart, dat was ook ongemakkelijk. Nog twee pak ik er even uit. Even deze. Klaas, die laat weten, het gaat mij niet om Messi, het gaat mij om consequent zijn. De ene speler vliegt er af voor zoiets en de ander krijgt een praatje, dat is het dan. En daar wordt het door oneerlijk gemaakt. Ja, ik voel wel bij. Margreet uit Nijkerk. Messi had vannacht een wereldwedstrijd. Vind ik ook, hoor. Vind ik ook. Maar juist daarom moet je dit benoemen. Grootheid betekent niet dat de regels dan ineens anders worden. Ja. Heb je een punt? Wel grappig dat we het over deze rode kaart hebben, die eventueel dus gegeven had kunnen worden. En dat iedereen en zijn moeder momenteel aan het reageren is om hier wat van te vinden. Dus dit gaat niet ongemerkt aan jullie allemaal voorbij. En dat is mooi om te horen. Grand Prix Radio.
2: Jouw sportradio.
0: Met nu Martin Garrix en Ed Sheeran. Hier is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dainein Tep richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijk nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotselinge ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam hij bewust veel langer vakantie dan normaal en verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tep laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

een lekkere energie. Op de woensdagmiddag. De week wordt er midden gebroken. Bruno Mars en Cardi B. En Finesse bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog even een laatste bericht. En dat gaat over tennissen. Want er is mooi tennisnieuws. Serena en Venus Williams die keren terug op Wimbledon. Niet in het enkelspel, maar in het dubbelspel. De zussen krijgen een wildcard voor het vrouwendubbelspel. Serena is ondertussen 44. Venus 46. Ja, dat zijn eigenlijk twee tennisoma's. En samen wonnen ze Wimbledon in het dubbel al vele malen. Ja, sportief moet je natuurlijk afwachten wat het nog gaat worden. Want ja, het is wel zeg maar een leeftijd tegen een veel jongere leeftijd. Maar als verhaal is het prachtig natuurlijk. Wimbledon, gras, twee zussen, twee legendes. Nog één keer samen op de baan. Ja, ik vind dat iets om echt naar uit te kijken als sportliefhebber. Twee van deze vrouwen, twee van deze godinnen van het gras en van het gravel. Serena en Venus Williams gaan samen de dubbel doen op het grastoernooi van Wimbledon. Ik kijk er nu al naar uit. Nu Bruce Springsteen. Hier is I'm on fire. Hey.

0: misschien moet je dit niet willen vertalen van...
1: Hé, hey, kleine meid, het is je vader thuis.
0: I'm on fire. Ongetwijfeld bedoelt hij iets anders mee. Bruce Springsteen, The Boss, bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zometeen nog veel meer sport en de WK staat daarbij helemaal bovenaan. Maar ja, voordat ik afscheid neem, wil ik toch even zeggen...
2: Zometeen bij je terug met u.

0: Ja. Spannend. Altijd spannend. Kijk of de buren wakker worden als ik nu heel hard paniek roep. We kunnen altijd kijken of we dit weer opnieuw kunnen gaan fixen en realiseren. Het wil niet echt. Kunnen de buren even kijken? Ja, dat is wel zo fijn. Dat is wel zo leuk. Ik zou graag met de commercials verder willen, maar dat lukt even niet meer. Hij stopte na één moment mee, dus ik kijk heel even heel erg voorzichtig naar de mensen die er echt verstand van hebben. En er is altijd iemand die dan op een knop drukt en dan...
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard... heeft defensieminister Jazilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. En van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit Nederland tegen Zweden. Hij is 41 jaar en hij is aangewezen voor dat duel. Veel spelers van Oranje uit de Engelse competitie kennen hem goed, onder wie Virgil van Dijk. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7 uur 's avonds tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting Knoopend Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij Knoopend Lunette ook een lange file op vanaf Knoopend Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
12: Kippie.
13: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
14: Belisol. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Zie je nou wel, ze ruikt me.
22: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
0: Wout van Aert die miste Tour de France. Een elleboogwond met infectie wordt momenteel echt te serieus om hem naar Frankrijk af te sturen. En dus moet Visma zonder zijn alles kunnen naar de Tour. Grand Prix.

0: Het is wel vrij dwingend dit, hè? Get out of my dreams, get into my car. Ja, hebben we al consent of niet? Billy Ocean hoorde je bij Grand Prix Radio. Goedemiddag.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, nee, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Nou, het is dus groot nieuws uit de wielrennerij, want Wout van Aert gaat niet naar de Tour de France. Hij kwam met een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training rond de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Die wond is uiteindelijk gaan infecteren en Van Aert heeft zelfs een nacht in het ziekenhuis hiervoor gelegen. Ja, Visma Leasebike heeft nu besloten, volledig herstel gaat voor Wout van Aert, dus geen Tour voor hem. En dat is sportief natuurlijk een enorme tegenvaller. Van Aert is voor Visma, ja, niet zomaar een helper. Hij kan sprinten, hij kan tijdrijden, klimmen tot op een zekere hoogte dan. Een vlucht kan hij controleren, een kopman beschermen en zelfs ritten winnen kan hij. Hij is het type renner dat je normaal, ja, eigenlijk in drie mensen zou moeten opdelen. En voor Jonas Vingegaard verandert dit ook iets natuurlijk. Natuurlijk blijft Visma sterk, maar Van Aert is zo'n renner die de chaos kan oplossen voordat het chaos wordt. En juist in de Tour is dat helemaal goud waard. En de grote vraag is nu, wie vervangt nu Wout van Aert? Visma maakt de definitieve selectie, de tourselectie, later bekend. Maar intern zal de puzzel nu echt worden gelegd. Want Van Aert vervang je niet één op één. Je kunt een extra knecht meenemen, een sprinter, een tijdrijder en een wegkapitein. Maar Van Aert is eigenlijk alles tegelijk. En dat maakt ook de boel tactisch interessant. Gaat Visma de ploeg nog meer rond Vingegaard bouwen? Kiezen ze voor controle in de bergen? Of zoeken ze iemand die in de overgangsetappes een nerveuze finale wat van Aerts rol zou kunnen overnemen? Ja, ik vind het wel heel erg mooi en spannend. Maar ja, hoe los je dit dan weer op? Ja, je kunt de naam invullen op het formulier, maar je vervangt zomaar niet de naam Wout van Aert. De rol van hem is gewoon te breed. Dus ja, spannende momenten. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er wel naar uit dat ik straks weer de Tour de France ga meemaken. Op televisie en natuurlijk hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Per Schuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie met het oog op de komende wedstrijd in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ja hoor, ik ken hem wel.
1: Help me put my mind.
0: Wat was het ook alweer? Drie keer kort, drie keer lang, drie keer kort. Dat was het toch, hè? Laten we eens even naar de randen gaan van de sport. Want dat is op zich ook wel eens leuk in deze tijd dat er heel veel sport is. Het is echt een heerlijke WK-verhaal. Bij de Oranje Mars in Dallas liepen ineens Jamise Winston mee. Voor wie hem niet kent, hij is een Amerikaanse quarterback in de NFL. En hij droeg het nieuwe thuisshirt van Oranje. Had zijn wangen in de Nederlandse driekleur geschminkt. En feestte gewoon mee tussen alle Nederlandse fans. Hij danste mee, hij zong mee. Hij schreef online iets in de trant van... Ja, niets is groter dan het Nederlandse Oranje Leger. Daarna hielp hij zelfs de Japanners om het stadion op te ruimen. Dat vond ik ook zo mooi. Dat al die Japanners bezig waren om het stadion op te ruimen. Ze hebben gewoon echt niets achtergelaten. Blinkend schoon was het. Zo hoort het. Dat is misschien geen wedstrijdnieuws, maar wel een sportcultuur. De Oranje Mars is in Amerika kennelijk niet zomaar een optocht van Nederlanders. Maar iets waar toevallige voorbijgangers, beroemd of niet, gewoon graag in worden meegesleurd. En er zit ook een mooie discussie onder. Want sommige analisten in Nederland doen nogal geringschattend over onze oranje gekte. Te veel hossen, te veel verkleden, te veel polonaise, te weinig voetbal. Alsof supporteren pas serieus is als je met je armen over elkaar in een zwart colbert zit te bopperen op het spel. Ja, hallo, je bent supporter of niet? Maar er is ook een andere kant. De Oranje Mars is inmiddels een exportproduct. In Duitsland viel het ook al op. Nu in de Verenigde Staten opnieuw. Lokale media duiken er bovenop. Amerikaanse fans doen mee. En zelfs mensen uit andere sporten laten zich daarin helemaal meeslepen. Ja, en natuurlijk kun je zeggen het is soms overdreven. Maar het is ook onschuldig, herkenbaar en vooral verbindend. En dat hebben we ook nodig in dit land. En eerlijk, veel landen zouden willen dat hun supporters zo zichtbaar en positief bezig waren. En zeker ten opzichte van de wereld waar ze zich representeren als de aanhangers van Oranje. Daarom mijn vraag in het kader van de spraakmaker. De Oranje gekte rond het Nederlands elftal is juist iets om trots op te zijn. In plaats van het gechagrijn. He? Ja. Valentijn Driessen en Johan Derksen. Dat zijn natuurlijk wel de twee grootste exponenten van zuurigheid. Maar ja, ik vind het op zich wel heel erg mooi. Ik weet niet of ik zelf zo vol erin zou gaan. Maar ik vind het wel mooi dat mensen dat doen. Dus de Oranje Mars en Oranje Gekte, is dat geweldig? Of is het volledig een overdreven circus? Dat zou ik graag van jullie willen horen. En het is vrij simpel. Je gaat naar de app van Grand Prix Radio. Of je gaat naar de mail van Grand Prix Radio. rick@grandprixradio.nl. Nu, Kimbra, gotcha.
2: Now and then I think of when we were together.

0: bij je terug.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie!
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
20: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
22: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
23: Social Deal deals die je niet mag missen.
24: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
26: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Mee
0: met oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Vluchtelingen die niet in Ter Apel terecht kunnen slapen deze week in Westerbork en volgende week in Zwolle. Er is daar plek voor 100 tot 150 asielzoekers en ook daar kunnen ze een week overnachten. De driedaagse top van de 7 rijkste landen is afgelopen. Ze willen Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ze willen ook iets doen tegen de hoge energieprijzen. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van waterbedrijf Vitens. Daarin staat dat er minder water uit de kraan kan komen omdat de voorraad schaars is. Het kan gaan spelen in de zomer.
2: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Zweden begon wervelend aan dit WK. Het won met 5-1 van Tunesië, ondanks een aftrap om 4:00 s'nachts. In Zweden keek 1 op de 5 mensen mee. Goed voor een kijkcijferrecord. Oranje treft Zweden in het komende duel.
8: De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit Nederland tegen Zweden. Hij is 41 jaar en hij is aangewezen voor dat duel. Veel spelers van Oranje uit de Engelse competitie kennen hem goed. Onder wie Virgil van Dijk.
13: Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Bij Oranje viel Denzel Dumfries tegen Japan minder op. Hij had geen goals of assists en hij maakte weinig loopacties zonder bal. Dat past bij de 4-3-3 van Ronald Koeman en Oranje speelt zaterdag om 7:00 s'avonds tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oost-Voorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Rick van Veldhuizen.
29: Onze oranje gekte gaat internationaal op het WK. Moeten we daar trots op zijn of niet? Kom maar door. Grand Prix
30: Radio. Rick van Veldhuizen.

0: heerlijk, man. Pingelen op een piano. Ik hou er zo van. Oh, ja, piano of viool. Dat maakt me zo blij in popmuziek. De Bauza, hoorde je een Magnetic bij Grand Prix Radio. Hey, goedemiddag.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, zwaar ook. Daar moeten we ons even mee bezighouden. In de zijlijnen van de feitelijke sport. Want dit gaat over onze oranjegekte. En ik heb hem toch even bij jullie neergelegd. En ik vind het opvallend dat meteen over dat soort zaken juist belachelijk veel gereageerd gaat worden. Willem uit Barneveld zegt: laat die mensen toch lol maken. Er is al genoeg gezeur in de wereld. Als duizenden mensen in oranje door een stad lopen zonder ellende te veroorzaken, dan vind ik dat prachtig. Ja, goed. Ik hoop dat Valentijn Driessen en Johan Derksen luisteren. Maar toch even belangrijk om dit mee te geven. Trudy, laat weten. Ik snap wel waarom sommige analisten er lacherig over doen. Maar die zitten ook beroepsmatig heel erg zuur te kijken. En supporters beleven voetbal anders dan mensen achter een talkshowtafel. Arjen uit het Zeeuwse Terneuzen. Het is soms wel erg veel Polonaise. Maar eerlijk is eerlijk. De wereld ziet Nederland hierdoor als een gezellig en kleurrijk landje. En dat is beter dan supporters die stadions afbreken. Ja, ik ben het volledig daarmee eens. Ria uit Leek. Ik vind het juist ontroerend. Mensen die elkaar niet kennen, staan te zingen, te dansen, samen te hopen dat Oranje gaat winnen, terwijl ze niet eens van dezelfde nationaliteit zijn. Dat is toch echt sport? Precies. Gerrit Vriezenveen. Voor mij hoeft dat verkleden niet zo, maar ik heb er ook geen last van. Als Amerikanen zelfs meedoen, ja, dan doen we blijkbaar iets goed. Anja de Wit uit Harderwijk. De Oranjemars is een exportproduct geworden. Daar kun je cynisch over doen. Maar het is gewoon knap. Iedereen herkent Nederland meteen. Ja, ik ben helemaal, kan niet genoeg blijven zeggen. Ik onderstreep dat. Harm uit Buitenpost. Als het voetbal slecht is, heb je tenminste nog iets waarmee je feest hebt kunnen beleven. En dat was dan het verhaal vooraf. Ja, en dat is toch ook een soort van Nederlandse toernooistrategie. Laatste die ik nu even erbij pak is van Tieneke uit Brabant. Die zegt: laat Johan Derksen maar brommen, Rick. Ik kijk liever naar mensen die plezier maken dan naar mensen die plezier uiteindelijk verdacht maken. Ja, daar is ook weer waar. Ja, jongens, het is toch wel heel erg bijzonder wat we doen. Ik zei net al, er is zelfs een Amerikaanse quarterback. En NFL is echt iets heel anders. Het begint al met de bal. Bij de NFL spelen ze met een soort van ei, wij met een rond ding. Maar als zelfs zij zien hoe leuk het is, waarom zouden we daar niet ontzettend trots op zijn? Dit is Dan Hart.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christoph Koenigslehner, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.

Dat zou wel willen, maar we moeten ook nog even wat sportzaken behandelen, zoals deze. Mooi dartnieuws heb ik namelijk. Gian van Veen is uitgenodigd voor de World Series of Darts in Nieuw-Zeeland en Australië. Dat is ver weg. En dat is extra opvallend omdat Michael van Gerwen niet gaat. En ook Luke Littler en Luke Humphries slaan de lange reis over. Van de absolute topnamen ontbreekt dus nogal wat. Maar voor Van Veen is dit juist de kans om zich internationaal verder te laten zien. En de toernooien zijn komende augustus. Eerst in Auckland. En dat ligt in Nieuw-Zeeland voor alle duidelijkheid. En daarna in Wollongong. Dat is in New South Wales. Wollongong. Je zou er maar wonen. Voor Van Veen wordt het een, toch zijn debuut op deze World Series toernooien. Zo lekker ver van huis. Ja, ik zeg, waar grote namen de lange vlucht laten schieten, stapte Gian van Veen juist in. Ja, soms is ambitie gewoon wel dat vliegtuig pakken. En meegaan, dat is wel even belangrijk. Goed, tot

0: is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Al krijgen mensen standaard een psychologische test. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Zweden begon wervelend aan dit WK. Het won met 5-1 van Tunesië, ondanks een aftrap om 4 uur 's nachts. In Zweden keek 1 op de 5 mensen mee. Goed voor een kijkcijferrecord. Oranje treft Zweden in het komende duel. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit Nederland tegen Zweden. Hij is 41 jaar en hij is aangewezen voor dat duel. Veel spelers van Oranje uit de Engelse competitie kennen hem goed. Onder wie Virgil van Dijk. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Engeland speelt woensdagavond om 10 uur zijn openingswedstrijd tegen Kroatië. De aandacht gaat uit naar aanvoerder Harry Kane, de topscorer aller tijden van de nationale ploeg. Bondscoach Thomas Tuchel heeft het elftal om hem heen gebouwd.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen zijn de afritten Brielen dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malde en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Winda goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop
6: Geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
5: Ja, straks begint Portugal om 7 uur tegen Congo. Maar ze moeten het wel doen zonder Ruben Dias. En dus staat Cristiano Ronaldo weer in het midden van de discussie. Gaat hij Portugal helpen of niet?

Ruben Dias. De verdediger van Manchester City is nog niet voldoende hersteld van de blessure die hij opliep in de oefenwedstrijd tegen Nigeria. En dat is voor Portugal geen detail. Dat is normaal gesproken leider achterin, Ruben Dias. En die

op papier lijkt. Want Portugal heeft voorin natuurlijk kwaliteit genoeg. Maar zonder Dias achterin kan Kolgo misschien toch iets meer durven te prikken. Kijken of ze er doorheen kunnen komen. En dan is er natuurlijk ook nog Cristiano Ronaldo. Hij is ondertussen 41 jaar. Nog altijd het gezicht van Portugal. Maar de discussie is heviger dan ooit. Is Portugal beter met hem? Of soms misschien zelfs wel vrijer en beter af zonder hem? Dat is de vraag. Gisteravond hebben we natuurlijk, vannacht hebben we kunnen kijken naar de Messi-show. Nou is Messi een jaar of twee, drie...

decennia van afwezigheid. En voor Portugal is het vooral de opdracht om meteen te laten zien dat dit elftal meer is dan alleen het laatste hoofdstuk uit het boek Ronaldo. Ja, dat is het natuurlijk toch wel, hè? Ik kan me niet voorstellen dat als hij straks 45 is, hij nog steeds meedoet aan het WK. Dat zou heel erg ongezond lijken. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leuk dat je luistert tijdens avondeten. Dit is D-Light. Lekker. En Groove is in...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Ben jij dat?

toch volgens mij wat Lionel Messi heeft gedacht vannacht. Nothing's gonna stop me now. Dat heeft hij ook gedaan. Een valse hat-trick heeft hij gemaakt. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. En daarmee eindigde de stand dan ook 3 voor Argentinië en 0 voor Algerije. Ja, dan zie je dus dat Algerije, die heeft met 1-0 van ons gewonnen. En Argentinië wint zonder enige moeite met 3-0 van Algerije. Nou ja, dat maakte bij mij een beetje onrustig in mijn hoofd. Vanavond ook trouwens nog die andere wedstrijd om 10 uur. De wedstrijd tussen Engeland en Kroatië. Ook de moeite waard om even naar te gaan zitten koeloeren. Dus nou, ik kijk er wel naar uit. Toch even die spraakmaker voor die wedstrijd van zometeen om 7 uur. Nederlandse tijd. Portugal moet het dan opnemen tegen Congo. En mijn vraag aan jou is, Portugal moet niet meer automatisch op Ronaldo gaan zitten bouwen. Ja of nee? Dus Ronaldo en Portugal nog altijd onmisbaar. Of wordt het tijd om zijn spullen te pakken en door te pakken naar de jongere generatie? Of is het zo dat een bijna half god is waarbij iedereen zoiets heeft van ja, maar dat ga ik niet tegen hem zeggen. Dat zeg jij dan maar even lekker. Hoe kijk jij er tegenaan als nuchtere Nederlander? Ja, ga je ook zo meteen kijken om 7 uur. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat oude strammelijf van Ronaldo het zo meteen nog gaat doen. Net zo goed als

0: Lammers bij Grand Prix Radio. Nou, kom maar even door dan.
1: Jouw sportradio.
0: Zeker. Ronaldo. Moet daar nog steeds een elftal omheen gebouwd worden of niet? Moet Portugal daarmee doorgaan of niet? Laat het even weten via de app of via de mail.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Zelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
14: Un helado, por favor.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
17: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
18: Kessie, Canon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin. Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Zie je nou wel, ze ruikt me.
21: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
23: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
25: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio en ik ben Robert-Jan Knook. In een uitgebrand huis in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die vermist werd. Het lichaam wordt nu geborgen. De oorzaak van de brand is niet bekend. In Rusland is een bus met jeugdvoetballers geraakt door een drone. 6 kinderen raakten gewond. Een vrouw is om het leven gekomen. En de Russen wijzen naar Oekraïne, maar dat ontkent. Balen voor treinreizigers tussen Utrecht en Arnhem. Ze moeten rekening houden met een langere reistijd, want de bovenleiding is kapot. En ProRail weet nog niet wanneer die is gerepareerd.
24: Grand Prix Radio.
26: WK Update.
27: Er is nog altijd discussie na de Messi-show tegen Algerije. In de nabespreking klinkt de uitspraak dat het duidelijk een rode kaart is voor zijn overtreding. Zijn hattrick en dat moment blijven onderwerp van gesprek.
28: Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
29: Cristiano Ronaldo schrijft opnieuw historie. De aanvaller is de oudste basisspeler ooit op een wereldkampioenschap... in de wedstrijd van Portugal tegen de Democratische Republiek Congo.
30: De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit Nederland tegen Zweden. Hij is 41 jaar en hij is aangewezen voor dat duel. Veel spelers van Oranje uit de Engelse competitie kennen hem goed. Onder wie Virgil van Dijk.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
31: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15... door een ongeluk bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit bij Brielen dicht. Dat levert ook in beide richtingen lange files op. Van Europoort naar Rotterdam is de vertraging nog 35 minuten... tussen Rozenburg en Spijkenisse. De andere kant op tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne... ook nog een uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken en Boksmeer 25 minuten oponthoud door asfaltschade. En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
32: Rick van Veldhuizen.
33: Hè? Wat ruik ik? Oh, het is de Hoeperstank. Grand Prix.

Let You Love Me bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio, zeker. Ja, er is natuurlijk heel veel WK voetbal. Zo meteen om 7 uur, dus Portugal tegen Congo. Deze natuurlijk altijd nog wel wat Formule 1 nasleep. Maar er gaan nog meer dingen gebeuren, hè? Tennissen wordt steeds voornamer. Maar ook

juli en het houdt op 21 juni. Maar klein wordt hij daardoor niet. Want de namen die maken heel veel goed. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel staan bijvoorbeeld aan de start. En voor Pogacar is Zwitserland een serieuze test richting de Tour. En voor Van der Poel is het zo'n koers waarin hij op bepaalde dagen echt iets kan. Zeker als de finale lastig genoeg is om sprinters pijn te gaan doen. Maar niet zo zwaar dat alleen pure klimmers kunnen overleven. Dus het gaat alle kanten een beetje op. Dus de Ronde van Zwitserland. Ik heb het allebei tennis ook gehad over Queens en over Halle. Dat zijn ook grastoernooien. De een in Engeland en de ander in Duitsland. Allemaal voorportalen naar het grote. Dus bij tennis wordt het uiteindelijk Wimbledon. Het grastoernooi van Wimbledon. We kijken natuurlijk ook allemaal uit naar de Tour de France. Leuk, bord op schoot. Mijn bergen te kijken, ja, ik kijk daarna uit. Echt heerlijk. Maar goed, voor de wielerliefhebber begint de Tourkoorts heel langzaam te borrelen. De vraag is nu, wie oogt er fris van de renners? Wie bluft? Wie

0: kort. In het kort.
1: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarnaast staat ook de Britse Olympisch kampioen Kylie Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar een 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Dit is jouw sportradio. Rick.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.

0: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio en ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit Nederland tegen Zweden. Hij is 41 jaar en hij is aangewezen voor dat duel. Veel spelers van Oranje uit de Engelse competitie kennen hem goed. Onder wie Virgil van Dijk.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte, zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht, naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Vaya, vaya.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
10: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic.
11: Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Oranje trainde in Kansas City met een volledige groep van 26 spelers. Jan-Paul van Hekken stond weer op het veld met een blauw oog en hij is fit genoeg om te spelen. De training verliep in stormachtige omstandigheden met veel wind en ongeveer 30 graden. Oranje werkt toe naar het duel met Zweden op zaterdag.
12: Engeland speelt woensdagavond om 10 uur zijn openingswedstrijd tegen Kroatië. De aandacht gaat uit naar aanvoerder Harry Kane, de topscorer aller tijden van de nationale ploeg. Bondscoach Thomas Tuchel heeft het elftal om hem heen gebouwd.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog vertraging aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Brielen en Spijkenisse is de vertraging een kwartier. De andere kant op zelfs een half uur vertraging. En dat komt omdat in beide richtingen de afrit Brielen nog dicht is. Daar is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld en ze zijn nu aan het opruimen. Daardoor ook file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne bij Geervliet. Daar sta je ook nog 10 minuten in de file. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook.

0: Verschillende hardloop-evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden twee hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er drie plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu vier verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Yazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Oranje trainde in...
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A15 Rotterdam-Maasvlakte. Tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne is de vertraging 3 kwartier. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
14: Un helado, por favor.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Pakken ze een podium?
16: Pakken ze een podium?
15: Pak zelf eens een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dainyn Tepp richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijk nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotselinge ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam hij bewust veel langer vakantie dan normaal en verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tepp laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
21: Grand Prix Radio.
22: WK Update. In het WK-duel tussen Portugal en de Democratische Republiek Congo kwam DR Congo vlak voor rust op gelijke hoogte met Portugal. De gelijkmaker viel net voor de pauze. Cristiano Ronaldo stond aan de aftrap bij Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. Daarmee werd hij de 10e veertiger die speeltijd kreeg op het wereldkampioenschap. Oranje trainde in Kansas City met een volledige groep van 26 spelers. Jan-Paul van Hekken stond weer op het veld met een blauw oog en hij is fit genoeg om te spelen. De training verliep in stormachtige omstandigheden met veel wind en ongeveer 30 graden. Oranje werkt toe naar het duel met Zweden op zaterdag.
23: Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart.
0: Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Berschuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie, met het oog op de komende wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren, dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak, dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oostenrijk begon het wereldkampioenschap met een zege. Het team van Ralf Rangnick versloeg Jordanië met 3-1. De doelpunten kwamen van Romano Schmid, een eigen doelpunt van Jazan Al-Arab en een late strafschop van Marco Arnautovic.
4: Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.
5: Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart. Cristiano Ronaldo stond aan de aftrap bij Portugal tegen de Democratische Republiek Congo. Daarmee werd hij de 10e veertiger die speeltijd kreeg op het wereldkampioenschap.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Vier op zaterdag 20 juni midzomer bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voormalige Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christophe Koningslener, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Oh, wat een goal! Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo... Koffie?
22: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Pakken ze een podium.
25: Pakken ze een podium.
24: Pak zelf eens een podium.
26: Pakken ze een podium.
27: Pakken ze een podium.
28: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
29: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sampo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix Radio.
3: WK Update. Portugal heeft zijn eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap niet gewonnen. Tegen debutant Democratische Republiek Congo bleef de ploeg van Roberto Martinez steken op een gelijkspel, waardoor Congo meteen een historisch punt pakte.
4: Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7:00 avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. In Portugal tegen Democratische Republiek Congo paste de scheidsrechter voor het eerst een nieuwe hoekschopregel toe. Omdat Democratische Republiek Congo langer dan 5 seconden wachtte met een doeltrap, kreeg Portugal een hoekschop. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Houten en Driebergen is de vertraging ongeveer 10 minuten door werkzaamheden. En de andere kant op tussen Knoopend Maanderbroek en Maarsbergen ook ongeveer 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn zesde en laatste WK. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. De Democratische Republiek Congo pakte een historisch punt tegen Portugal. Portugal won zijn eerste wedstrijd op het WK niet en bleef steken op een gelijkspel. De Democratische Republiek Congo is voor het eerst sinds 1974 op een WK en pakte meteen een resultaat. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainde met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. In Portugal tegen Democratische Republiek Congo paste de scheidsrechter voor het eerst een nieuwe hoekschopregel toe. Omdat Democratische Republiek Congo langer dan 5 seconden wachtte met een doeltrap, kreeg Portugal een hoekschop. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal!
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
20: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarnaast staat ook de Britse Olympisch kampioen Kylie Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar een 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: WK Update. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joane Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn zesde wereldkampioenschap, een record dat hij deelt met Lionel Messi.
16: Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainde met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
17: Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ruy ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt. De vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van een 500 miljoen euro.

0: geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joanne Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn zesde wereldkampioenschap, een record dat hij deelt met Lionel Messi. Er is nieuws over Oranje uit Kansas City. Cody Gakpo zegt dat de kritiek op de wissels tegen Japan niet leeft binnen de spelersgroep. Volgens hem staat de selectie achter de keuzes van bondscoach Ronald Koeman. Oranje werkt toe naar Zweden. Zaterdag om 7 uur Nederlandse tijd in Houston. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
8: Un helado, por favor.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
19: Pakken ze een podium?
20: Pakken ze een podium?
19: Pak zelf eens een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag:
4: hebben we alles. Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yo, boy.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lot cadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joane Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn zesde wereldkampioenschap, een record dat hij deelt met Lionel Messi. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Lionel Messi scoorde 3 doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. Over dat ene moment is discussie. Messi trapte Aissa Mandi op de kuit, maar kreeg geen kaart. De videoscheidsrechter greep niet in. Oud-scheidsrechter Dick Jol noemt het een rode kaart.
6: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dainein Tep richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijk nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotselinge ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam hij bewust veel langer vakantie dan normaal en verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tep laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedendag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in de Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren

0: wacht op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een daverende stunt op het wereldkampioenschap. In Houston in Texas hield de ploeg Portugal op 1-1. Terwijl Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd speelde.
3: Er is nieuws over Oranje uit Kansas City. Cody Gakpo zegt dat de kritiek op de wissels tegen Japan niet leeft binnen de spelersgroep. Volgens hem staat de selectie achter de keuzes van bondscoach Ronald Koeman. Oranje werkt toe naar Zweden. Zaterdag om 7 uur Nederlandse tijd in Houston. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. In Portugal klinkt stevige kritiek op Cristiano Ronaldo na het teleurstellende gelijkspel tegen de Democratische Republiek Congo. De spits van 41 jaar speelde 90 minuten en miste twee grote kansen. Volgens Portugese media drukte hij geen stempel op het duel.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Per Schuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie, met het oog op de komende wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joanne Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn zesde wereldkampioenschap, een record dat hij deelt met Lionel Messi. Engeland begon tegen Kroatië met een vroege treffer van Harry Kane uit een strafschop. Hij heeft nu de meeste benutte strafschoppen op WK's met 5 en Marcus Rashford besliste het duel later. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft

0: Sport. Meer muziek.
1: Crown Free Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Grand Prix Radio.
1: WK

0: Update. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joanne Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn 6e wereldkampioenschap. Een record dat hij deelt met Lionel Messi. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainde met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa.
3: De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joanne Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn 6e wereldkampioenschap. Een record dat hij deelt met Lionel Messi.
4: Er is nieuws over Oranje uit Kansas City. Cody Gakpo zegt dat de kritiek op de wissels tegen Japan niet leeft binnen de spelersgroep. Volgens hem staat de selectie achter de keuzes van bondscoach Ronald Koeman. Oranje werkt toe naar Zweden. Zaterdag om 7 uur Nederlandse tijd in Houston.
5: Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarnaast staat ook de Britse Olympisch kampioen Kylie Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar een 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en dag toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Engeland begon het WK met een 4-2-zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa.
4: Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.
5: Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.